0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde al vaker de noodklok. Vorig jaar werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Iran zegt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. De landen zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. De Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken en in het noorden kans op een bui. Het wordt komende dag 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Nina Broers is pas de vierde Nederlander ooit die de prijs wint. In het centrum van Dordrecht is een klein kind aangereden door een bestelbus. Hulpdiensten probeerden het kindje nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Over de toedracht van het ongeluk en de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Masters Tennis toernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellon Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer droog bij ongeveer 15 graden. Vanaf de ochtend geregeld zon, maar ook wat stapelwolken. In het noorden ook nog kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Nederlandse Nina Broers is in de prijzen gevallen bij de Student Academy Awards, ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Haar korte film Waar is mijn libido won in de categorie Beste alternatieve of experimentele film. Volgende maand wordt bekend of Broers goud, zilver of brons heeft gewonnen. Broers is pas de vierde Nederlander ooit die een Student Academy Award wint. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond in Marokko. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer wordt hervat. De afgelopen dagen lag het treinverkeer stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor. Sinds gistermiddag is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand bij Venray brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Op het Masters tennistoernooi in Canada hebben zowel Botik van de Zandschulp als Tellan Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen Daniil Medvedev en won in 2 sets. Griekspoor versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Het weer, vandaag geregeld zon, in het noorden kans op wat wolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: mee.
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
2: Leimuiderbrug, 3 dagen achter elkaar getroffen door storingen en cursus helpt partners omgaan met dementie. De Leimuiderbrug heeft afgelopen weekend opnieuw voor verkeersproblemen gezorgd. De brug tussen Haarlemmermeer en Kaag en Brazum kampte vrijdag, zaterdag en zondag met storingen, waardoor zowel het wegverkeer als de scheepvaart werd gehinderd. De problemen duurden telkens meer dan 2 uur en zorgden voor lange files. Voor sommige weggebruikers waren de gevolgen groot. Zo miste een automobilist door de vertraging een uitvaart. Volgens de provincie Noord-Holland ontstonden de storingen waarschijnlijk door een elektrische storing in de verbinding van de brug. Zondag is een onderdeel vervangen. De provincie verwacht dat het probleem daarmee is opgelost. Maar omwonenden blijven kritisch vanwege eerdere storingen. Mantelzorg en meer start op donderdag 3 september met de cursus Omgaan met dementie. Voor partners van mensen met dementie. Tijdens 7 bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie over verschillende vormen van dementie, de werking van het geheugen en de belevingsgerichte benadering. Daarnaast is er aandacht voor de impact van dementie op het dagelijks leven en de mogelijkheden voor ondersteuning. De cursus vindt plaats van 10:30 tot 12:00 in het dorpshuis Battenverdorp en bestaat uit 6 bijeenkomsten en een terugkomdag in november. Deelname is gratis voor mantelzorgers uit Alsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Oudekerk aan de Amstel. Aanmelden kan via Mantelzorg en meer. En dan nu het weer van Roland's Weer Online. Het wordt half bewolkt en er zijn perioden met zon. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat komende periode naar de 22 graden. En er waait daarbij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio.
4: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek. Maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog wel nageblust om zo te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen omgekomen. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en het aantal besmettingen zijn de afgelopen weken fors gestegen. En daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. De Nederlandse korte film Waar is mijn libido? Heeft een Student Academy Award gewonnen. Dat is de belangrijkste internationale filmprijs voor studenten. De fictieve documentaire van Nina Broers won in de categorie Beste Alternatieve of Experimentele Film. Het is niet bekend of Broers goud, zilver of brons wint. Dat wordt volgende maand bekendgemaakt. De Student Academy Awards worden ook wel de Oscars voor studenten genoemd. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kans op bewolking en een enkele bui. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
7: Onderhoud aan liften en trappen bij bushalte Hoofddorp Station en nieuwe aanplant krijgt het moeilijk door aanhoudende droogte. De provincie Noord-Holland start maandag 10 augustus met onderhoudswerkzaamheden aan liften en trappen van de HOV-bushalte bij Hoofddorp Station. Het onderhoud is nodig om de bereikbaarheid en veiligheid voor reizigers te blijven garanderen. Tijdens de werkzaamheden worden onderdelen waar mogelijk hersteld en opnieuw gebruikt. De eerste fase richt zich op één van de liften en duurt tot half oktober. Daarbij zijn delen van de stoep en het fietspad tijdelijk afgesloten. Reizigers worden ter plaatse met borden naar een omleiding geleid. Later dit jaar volgen werkzaamheden aan de trappen en de tweede lift. De totale werkzaamheden lopen naar verwachting door tot juli 2027. De aanhoudende droogte zorgt voor zorgen over jonge bomen en planten in de gemeente. Een bewoonster uit Nieuw-Vennep trok aan de bel nadat zij zag dat pas aangeplante bomen en beplanting dreigen uit te drogen. Volgens haar is het zonde dat nieuw groen verloren gaat. De gemeente laat weten de zorgen te begrijpen, maar benadrukt dat het door de omvang van Haarlemmermeer onmogelijk is om alle jonge aanplant regelmatig van water te voorzien. Extra water geven is bovendien alleen effectief als dit structureel gebeurt. Bomen en planten die binnen de driejarige onderhoudsperiode niet aanslaan, worden volgens de gemeente door de aannemer vervangen tijdens een volgend plantseizoen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt half bewolkt en er zijn perioden met zon. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat komende periode naar de 22 graden. En er waait daarbij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
8: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino treedt vooralsnog niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het... Ja, hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft alle bonden nu per brief excuses aangeboden. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar is sinds gistermiddag onder controle. Er wordt nog nageblust om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. Die drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Op een persconferentie gisteravond werd niets gezegd over wie erachter zit, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: De minister benoemt weliswaar de mogelijkheid dat een andere staat achter deze actie zit, maar zegt tegelijkertijd dat het onderzoek nog loopt en roept vooral op om niet te speculeren.
2: Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Op het Masters tennistoernooi in Canada heeft zowel Botik van de Zandschulp als Tellen Griekspoor voor een verrassing gezorgd. Griekspoor versloeg nummer 3 van de wereld Alexander Zverev in 3 sets.
4: Aangezien de omstandigheden, de fase waar ik in zit, misschien wel mijn beste wedstrijd ooit speel. Dus ik denk dat deze heel hoog op het lijstje staat. En zeker mentaal is het een hele lekkere overwinning.
2: Van de Zandschulp speelde in de tweede ronde tegen de Rus met Medvedev en won in 2 sets.

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
2: De ochtend van meer radio. Non-stop muziek.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Crypto-conflict leidt tot rechtszaak tegen verdachten uit Amsterdam. En Haarlemmermeer brengt leefgebieden beschermde dieren in kaart. Een conflict over crypto-investering heeft geleid tot een strafzaak tegen 3 verdachten. Tijdens een pro forma zitting in de rechtbank van Amsterdam werd duidelijk dat de verdachten worden beschuldigd van onder meer bedreiging, afpersing en mishandeling van een 24-jarige man. Volgens het Openbaar Ministerie zou het slachtoffer in Nieuw-Vennep onder dwang geld hebben overgemaakt. De advocaat van een van de verdachten stelt dat er ook een andere kant aan het verhaal zit en wijst op een financieel conflict rond een crypto-investering. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor september. De verdachten blijven voorlopig vastzitten. De gemeente Haarlemmermeer laat onderzoeken waar beschermde dieren in woonwijken leven. Onderzoekers gaan de komende tijd op pad met verrekijkers en speciale meetapparatuur om onder meer vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen op te sporen. De dieren verblijven vaak in en rond woningen, bijvoorbeeld in spouwmuren, onder dakpannen of achter gevelplaten. Het onderzoek is belangrijk omdat steeds meer woningen worden geïsoleerd en verduurzaamd. Daarbij moet rekening worden gehouden met beschermde soorten. Met de resultaten maakt de gemeente een soortenmanagementplan, waarin staat welke maatregelen nodig zijn om de dieren te beschermen en woningverduurzaam mogelijk te maken. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt half bewolkt en er zijn perioden met zon. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat komende periode naar de 22 graden en er waait daarbij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Angela Thomassen met het NOS-journaal. FIFA-voorzitter Infantino heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino staat op. Onder meer de Europese Voetbalbond zegt het vertrouwen in Infantino op. De FIFA erkent nu dat er fouten zijn gemaakt, zegt commentator Suze van Kleef.
3: Infantino stuurde gisteravond een brief naar de FIFA Council, het hoogste bestuursorgaan van de Wereldvoetbalbond, en de 211 aangesloten nationale voetbalbonden, waarin staat dat ze dus hun oprechte excuses aanbieden voor de gemaakte fouten.
2: In de verklaring is verder te lezen dat de FIFA aanvallen op de integriteit van de bond niet accepteert. Tussen Venray en Boksmeer rijden weer treinen. Het treinverkeer lag de afgelopen dagen stil vanwege de grote natuurbrand bij Venray. De brand woedde aan beide kanten van het spoor, maar...

0: Iran. Sinds maart zijn zeker 56 mensen die ter dood waren veroordeeld door het regime geëxecuteerd. Onder hen waren 27 mensen die begin dit jaar meededen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Door de droogte liggen veel woonboten al weken scheef op de bodem en dat levert schade op aan de boten. Ook aan de woonboot van deze man.
1: Deuren die niet meer goed willen sluiten. De voordeur die hebben we een stuk van moeten afzagen. Omdat die zo diagonaal in het frame valt dat we hem anders niet meer in het slot kregen.
0: Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie zijn er dit jaar meldingen van schade door droogligging. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag in het noorden ook kan.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: De ochtend van Meer Radio.
4: Ruud Kroes.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meernieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Leimuiderbrug, 3 dagen achter elkaar getroffen door storingen en cursus helpt partners omgaan met dementie. De Leimuiderbrug heeft afgelopen weekend opnieuw voor verkeersproblemen gezorgd. De brug tussen Haarlemmermeer en Kaag en Brasum kampte vrijdag, zaterdag en zondag met storingen, waardoor zowel het wegverkeer als de scheepvaart werd gehinderd. De problemen duurden telkens meer dan 2 uur en zorgden voor lange files. Voor sommige weggebruikers waren de gevolgen groot. Zo miste een automobilist door de vertraging een uitvaart. Volgens de provincie Noord-Holland ontstonden de storingen waarschijnlijk door een elektrische storing in de verbinding van de brug. Zondag is een onderdeel vervangen. De provincie verwacht dat het probleem daarmee is opgelost. Maar omwonenden blijven kritisch vanwege eerdere storingen. Mantelzorg en meer start op donderdag 3 september met de cursus Omgaan met dementie. Voor partners van mensen met dementie. Tijdens 7 bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie over verschillende vormen van dementie, de werking van het geheugen en de belevingsgerichte benadering. Daarnaast is er aandacht voor de impact van dementie op het dagelijks leven en de mogelijkheden voor ondersteuning. De cursus vindt plaats van 10:30 tot 12:00 in het dorpshuis Battenverdorp en bestaat uit 6 bijeenkomsten en een terugkomdag in november. Deelname is gratis voor mantelzorgers uit Alsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Oudekerk aan de Amstel. Aanmelden kan via Mantelzorg en meer. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Het wordt half bewolkt en er zijn perioden met zon. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat komende periode naar de 22 graden. En er waait daarbij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meerradio Haarlemmermeer. De ochtend van Meerradio. Ruud Kroes. Hey,

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: FIFA-voorzitter Infantino treedt niet af. Hij heeft bij een spoedvergadering in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur van de Wereldbond. De positie van Infantino staat onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in hem op. Zuid-Korea gaat een oude spoorlijn die Noord- en Zuid-Korea met elkaar verbindt nieuw leven inblazen. De lijn is al ruim een eeuw oud en in 2015 werd een poging ondernomen om de spoorlijn te herbouwen. Maar het project werd na een jaar stilgelegd omdat de relatie met Noord-Korea verslechterde. Zuid-Korea gaat nu het spoor tot aan de grens herbouwen om de samenwerking met Noord-Korea te verbeteren. Maar er is nog een reden, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Een andere reden is dat Zuid-Korea met de aanleg van deze spoorlijn de bereikbaarheid van het grensgebied wil verbeteren in de hoop de toerismesector en de lokale economie in die regio te stimuleren.
1: Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren twee Israëlische militairen omgekomen. Sinds juni geldt een staakt het vuren tussen Israël. Maar Israël voert nog geregeld aanvallen uit in Zuid-Libanon. In Rome zijn vandaag weer gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over een uitbreiding van het bestand. De politie van Curaçao gaat extra controles houden om de criminaliteit op het eiland tegen te gaan. Op Curaçao ook gemunt op huurauto's van toeristen op het eiland.
3: Diefstal van auto-onderdelen, zeggen ze, bij de politie is niet meer bij te houden. En toeristen zijn sowieso het haasje, omdat er ook heel veel wordt ingebroken in vakantiehuisjes, op vakantieresorts.
1: Politie op Curaçao noemt de actie Satis Est, ofwel het is genoeg. Het weer, zonnig en wat wolkenvelden, in het noorden vanmiddag kans op een bui en het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

Dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.

0: Summertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Onderhoud aan liften en trappen bij bushalte Hoofddorp Station en nieuwe aanplant krijgt het moeilijk door aanhoudende droogte. De provincie Noord-Holland start maandag 10 augustus met onderhoudswerkzaamheden aan liften en trappen van de HOV-bushalte bij Hoofddorp Station. Het onderhoud is nodig om de bereikbaarheid en veiligheid voor reizigers te blijven garanderen. Tijdens de werkzaamheden worden onderdelen waar mogelijk hersteld en opnieuw gebruikt. De eerste fase richt zich op één van de liften en duurt tot half oktober. Daarbij zijn delen van de stoep en het fietspad tijdelijk afgesloten. Reizigers worden ter plaatse met borden naar een omleiding geleid. Later dit jaar volgen werkzaamheden aan de trappen en de tweede lift. De totale werkzaamheden lopen naar verwachting door tot juli 2027. De aanhoudende droogte zorgt voor zorgen over jonge bomen en planten in de gemeente. Een bewoonster uit Nieuw-Vennep trok aan de bel nadat zij zag dat pas aangeplante bomen en beplanting dreigen uit te drogen. Volgens haar is het zonde dat nieuw groen verloren gaat. De gemeente laat weten de zorgen te begrijpen, maar benadrukt dat het door de omvang van Haarlemmermeer onmogelijk is om alle jonge aanplant regelmatig van water te voorzien. Extra water geven is bovendien alleen effectief als dit structureel gebeurt. Bomen en planten die binnen de driejarige onderhoudsperiode niet aanslaan, worden volgens de gemeente door de aannemer vervangen tijdens een volgend plantseizoen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt half bewolkt en er zijn perioden met zon. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat komende periode naar de 22 graden en er waait daarbij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meerradio.
0: Ruud Kroes.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Volgens het Israëlische leger werden ze geraakt door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars werden gisteren afgebroken. Die gaan vandaag weer verder. Zuid-Korea gaat een spoorlijn richting Noord-Korea herstellen. Dat was ruim 10 jaar geleden ook al het plan, maar dat werd toen stopgezet. Nu wil Zuid-Korea de samenwerking met het buurland herstellen. De hoop is dat Noord-Korea de spoorlijn aan hun kant ook opknapt. 2 speelsters van het Iraanse nationale voetbalteam hebben de Australische nationaliteit gekregen. De 2 ex-internationals vroegen 5 maanden geleden asiel aan in Australië, nadat ze tijdens de Aziatische kampioenschappen hadden geweigerd het Iraanse volkslied te zingen. Daardoor werden ze in hun thuisland bestempeld als verraders. Vanwege het risico dat ze in Iran vervolgd zouden worden, bood Australië een humanitair visum aan. 5 andere speelsters die hetzelfde deden zijn wel teruggekeerd omdat hun familie bedreigd werd. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan een gaatje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at 6. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Crypto-conflict leidt tot rechtszaak tegen verdachten uit Amsterdam. En Haarlemmermeer brengt leefgebieden beschermde dieren in kaart. Een conflict over crypto-investering heeft geleid tot een strafzaak tegen 3 verdachten. Tijdens een pro forma zitting in de rechtbank van Amsterdam werd duidelijk dat de verdachten worden beschuldigd van onder meer bedreiging, afpersing en mishandeling van een 24-jarige man. Volgens het Openbaar Ministerie zou het slachtoffer in Nieuw-Vennep onder dwang geld hebben overgemaakt. De advocaat van een van de verdachten stelt dat er ook een andere kant aan het verhaal zit en wijst op een financieel conflict rond een crypto-investering. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor september. De verdachten blijven voorlopig vastzitten. De gemeente Haarlemmermeer laat onderzoeken waar beschermde dieren in woonwijken leven. Onderzoekers gaan de komende tijd op pad met verrekijkers en speciale meetapparatuur om onder meer vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen op te sporen. De dieren verblijven vaak in en rond woningen, bijvoorbeeld in spouwmuren, onder dakpannen of achter gevelplaten. Het onderzoek is belangrijk omdat steeds meer woningen worden geïsoleerd en verduurzaamd. Daarbij moet rekening worden gehouden met beschermde soorten. Met de resultaten maakt de gemeente een soortenmanagementplan, waarin staat welke maatregelen nodig zijn om de dieren te beschermen en woningverduurzaam mogelijk te maken. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt half bewolkt en er zijn perioden met zon. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat komende periode naar de 22 graden en er waait daarbij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de Landelijke Waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Leimuiderbrug, 3 dagen achter elkaar getroffen door storingen en cursus helpt partners omgaan met dementie. De Leimuiderbrug heeft afgelopen weekend opnieuw voor verkeersproblemen gezorgd. De brug tussen Haarlemmermeer en Kaag en Brazum kampte vrijdag, zaterdag en zondag met storingen, waardoor zowel het wegverkeer als de scheepvaart werd gehinderd. De problemen duurden telkens meer dan 2 uur en zorgden voor lange files. Voor sommige weggebruikers waren de gevolgen groot. Zo miste een automobilist door de vertraging een uitvaart. Volgens de provincie Noord-Holland ontstonden de storingen waarschijnlijk door een elektrische storing in de verbinding van de brug. Zondag is een onderdeel vervangen. De provincie verwacht dat het probleem daarmee is opgelost. Maar omwonenden blijven kritisch vanwege eerdere storingen. Mantelzorg en Meer start op donderdag 3 september met de cursus Omgaan met dementie voor partners van mensen met dementie. Tijdens 7 bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie over verschillende vormen van dementie, de werking van het geheugen en de belevingsgerichte benadering. Daarnaast is er aandacht voor de impact van dementie op het dagelijks leven en de mogelijkheden voor ondersteuning. De cursus vindt plaats van 10:30 tot 12:00 in het dorpshuis Battenverdorp en bestaat uit 6 bijeenkomsten en een terugkomdag in november. Deelname is gratis voor mantelzorgers uit Alsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Oudekerk aan de Amstel. Aanmelden kan via Mantelzorg en Meer. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt half bewolkt en er zijn perioden met zon. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat komende periode naar de 22 graden. En er waait daarbij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Onderhoud aan liften en trappen bij bushalte Hoofddorp Station en nieuwe aanplant krijgt het moeilijk door aanhoudende droogte. De provincie Noord-Holland start maandag 10 augustus met onderhoudswerkzaamheden aan liften en trappen van de HOV-bushalte bij Hoofddorp Station. Het onderhoud is nodig om de bereikbaarheid en veiligheid voor reizigers te blijven garanderen. Tijdens de werkzaamheden worden onderdelen waar mogelijk hersteld en opnieuw gebruikt. De eerste fase richt zich op één van de liften en duurt tot half oktober. Daarbij zijn delen van de stoep en het fietspad tijdelijk afgesloten. Reizigers worden ter plaatse met borden naar een omleiding geleid. Later dit jaar volgen werkzaamheden aan de trappen en de tweede lift. De totale werkzaamheden lopen naar verwachting door tot juli 2027. De aanhoudende droogte zorgt voor zorgen over jonge bomen en planten in de gemeente. Een bewoonster uit Nieuw-Vennep trok aan de bel nadat zij zag dat pas aangeplante bomen en beplanting dreigen uit te drogen. Volgens haar is het zonde dat nieuw groen verloren gaat. De gemeente laat weten de zorgen te begrijpen, maar benadrukt dat het door de omvang van Haarlemmermeer onmogelijk is om alle jonge aanplant regelmatig van water te voorzien. Extra water geven is bovendien alleen effectief als dit structureel gebeurt. Bomen en planten die binnen de driejarige onderhoudsperiode niet aanslaan, worden volgens de gemeente door de aannemer vervangen tijdens een volgend plantseizoen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Het wordt half bewolkt en er zijn perioden met zon. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur gaat komende periode naar de 22 graden en er waait daarbij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Amsterdamse zorgorganisatie in nieuwbouw Nieuw-Vennep. En Vijfhuizen zwemt voor dorpsgenoot met Als. Een Amsterdamse zorgorganisatie gaat zich vestigen in het nieuwe zorgcentrum dat wordt gebouwd aan de Eugenie Prevenièreweg in Nieuw-Vennep. Dat maakt de projectontwikkelaar Next Projectontwikkeling bekend tijdens een kort geding bij de rechtbank in Haarlem. Het nieuwe complex krijgt 50 zorgappartementen voor mensen met dementie en moet in 2028 worden opgeleverd. Omwonenden verzetten zich tegen de plannen vanwege zorgen over minder daglicht en een tekort aan parkeerplaatsen. Zij hadden liever gezien dat het gebouw werd verplaatst. De rechter doet op 18 augustus uitspraak over de bezwaren. Een groep inwoners van Vijfhuizen zet zich in voor dorpsgenoot Erik-Jan de Ruiter, die eind vorig jaar de diagnose ALS kreeg. Onder de naam What Now en Friends doen zo'n 30 deelnemers op zondag 6 september mee aan de Amsterdam City Swim om geld op te halen voor onderzoek naar de ongeneeslijke zenuw- en spierziekte. De groep traint wekelijks in de ringvaart. Ook Erik-Jan is daarbij aanwezig in een aangepaste boot en begeleid door zijn vrienden en familie. De opbrengst van de actie gaat naar Stichting ALS Nederland voor onderzoek en ondersteuning van mensen met ALS. Doneren kan via de website van Amsterdam City Swim. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na wat bewolking, flinke periode met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Campinggasten en mensen die in de buurt wonen van de natuurbrand bij Venray mogen vandaag weer terug. De brand die daar maandag uitbrak is onder controle, maar de brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer is vanochtend hervat. De afgelopen dagen lag het stil vanwege de brand. Die woedde aan beide kanten van het spoor. Bij gevechten in Zuid-Libanon zijn gisteren 2 Israëlische militairen omgekomen. 4 anderen raakten zwaar gewond. Ze zouden geraakt zijn door een explosief toen ze een gebouw binnengingen. Het is voor het eerst dat er Israëlische militairen zijn omgekomen sinds het staakt het vuren tussen Israël en Libanon in juni inging. Gesprekken tussen Libanese en Israëlische onderhandelaars over de inhoud van het bestand werden gisteren afgebroken vanwege de gevechten. Vandaag staat er in Rome opnieuw een overleg gepland. De aanhoudende droogte leidt tot schade aan woonboten. Door de lage waterstand liggen woonboten op verschillende plekken al weken scheef op de bodem. Daardoor ontstaan scheuren in muren, daken en deuren. Volgens de landelijke waterwoonorganisatie komen meldingen over schade dit jaar eerder dan gebruikelijk en zijn het er ook meer. Ook zijn er problemen met de riolering. Het geloosde afvalwater blijft op de opgedroogde bodem liggen, waardoor het gaat stinken. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo zijn ruim 1800 mensen overleden. Het aantal besmettingen is gestegen naar bijna 4000, meldt de regering. Het dodental en aantal besmettingen in Congo zijn de afgelopen weken fors gestegen. Daardoor is deze uitbraak nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Er is nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant van het ebola-virus. Het weer, zonnig met enkele wolkenvelden en in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriek deuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Saskia van Kampen.
1: Griekspoor boekt in Montreal eindelijk weer zegen. En pieperautomaat en robots rukken op in Lissabroek. Nieuw-Venneper Talon Griekspoor heeft op het mastertoernooi van Montreal zijn eerste ATP-overwinning sinds juni geboekt. De Nederlander versloeg de Italiaan Lorenzo Sonego in 2 sets... en maakte daarmee een einde aan een reeks van 4 nederlagen. Ook Botik van de Zandschulp plaatste zich voor de tweede ronde. Hij rekende in 3 sets af met de Fransman Giovanni Mpetsi Bericard. In de volgende ronde wachten zware tegenstanders. Griekspoor neemt het op tegen de als eerste geplaatste Alexander Zverev, terwijl Van de Zandschulp, de nummer 6 van de wereld, Daniil Medvedev treft. De pieperautomaat is niet te missen voor wie over het landelijk turfspoor rijdt in Lissabroek. Een automatiek waarin klanten zelf hun portie aardappelen achter een klep vandaan kunnen trekken. Akkerbouwer Jan-Willem Buitenhuis uit Lissabroek ziet volop kansen voor verdere mechanisatie en robotisering in de landbouw. Op zijn familiebedrijf, waar onder meer aardappelen, suikerbieten en bollen worden geteeld, wordt al volop geïnvesteerd in slimme machines en innovatieve teeltmethodes. Hij verwacht dat precessietechniek en robots in de toekomst steeds vaker plantenziektes zelfstandig kunnen opsporen en bestrijden, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Tegelijk maakt Buitenhuis zich zorgen over de woningbouwplannen rond Lissabroek. Een nieuwe ontsluitingsweg dwars over zijn land zou zijn landbouwgrond minder bereikbaar maken of laten verdwijnen. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na wat bewolking, flinke periode met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is weer opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond gaat. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. De brandweer stuurt nu extra mensen naar het gebied om verdere uitbreiding te voorkomen. Vanwege het oplaaien van de brand rijden er minder treinen rond Venray. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw van 42 verdronken. De vrouw wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen kwam, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. Toen de hulpdiensten arriveerden, was ze al overleden. Meisjes die in Engeland een militaire opleiding volgen in de plaats Harrogate zijn slachtoffer geworden van seksuele intimidatie en misbruik. Dat meldt de BBC. De afgelopen 8 jaar zijn er bijna 280 klachten ingediend over seksueel wangedrag door junior recruten en personeel. Een meisje van 17 deed aangifte van een urenlange verkrachting, maar de politie deed er niets mee. In de regio Amsterdam is de afgelopen week 3 keer ingebroken in een brandweerkazerne. Daarbij werd iedere keer levensreddend materiaal gestolen, zoals scharen die worden gebruikt voor het openknippen van auto's. Er is nog niemand aangehouden. De brandweer heeft dit jaar te maken met een reeks diefstallen van dure apparatuur. Dat kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, zegt de brandweer. Bij veel kazernes zijn camera's geplaatst en minder zichtbare maatregelen genomen. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Opening van nieuwe Decathlon in Hoofddorp trekt veel bezoekers. En op avontuur tussen metershoog pampasgras in Nieuw-Vennep. De opening van de nieuwe Decathlon in winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp trok woensdag direct veel belangstelling. Nog voor de deuren opengingen stonden honderden bezoekers in de rij. De eerste 100 klanten ontvingen een goodiebag en cadeaukaart. De sportwinkel van 1650 vierkante meter is gevestigd naast de Mediamarkt. Veel bezoekers zijn blij dat zij voor sport- en outdoorartikelen niet langer naar Amsterdam hoeven. Hier hebben we echt op gewacht, klonk het onder de eerste klanten. De opening werd feestelijk opgeluisterd met muziek en een warm welkom door medewerkers. Wie op zoek is naar een leuk uitje voor het hele gezin, kan deze zomer terecht bij het Pampas Doolhof van Boer Ton in Park Landen bij Nieuw-Vennep. Tussen het hoge pampasgras zoeken bezoekers hun weg naar de uitgang. Kinderen kunnen zich uitleven met een speurtocht en buitenspeelgoed. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om vanuit een lichtbedje naar de vliegtuigen te kijken die recht over het Doolhof vliegen. Het Pampas Doolhof is daarmee niet alleen een speurtocht, maar ook een plek om samen buiten te zijn en te genieten van de omgeving. Wil je ook op avontuur tussen het pampasgras, de speurtocht doen en vliegtuigen spotten? Dan is het Pampas Doolhof zeker een bezoekje waard. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na wat bewolking, flinke periode met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waarbij deze week een drone met explosieven werd gevonden, was beladen met munitie, meldde Duitse media. De drone werd gevonden in de nacht van dinsdag op woensdag. Die had een ontstekingsmechanisme en was geladen met zeer explosieve stoffen voor militair gebruik. De drone ging niet af, maar als dat wel was gebeurd bij het munitievliegtuig, had de schade enorm kunnen zijn. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt sprak gisteravond van een nieuw niveau van dreiging. Bij het Griekse eiland Kreta is een Nederlandse vrouw verdronken. De vrouw van 42 wilde haar vriendin redden die tijdens het zwemmen in de problemen was gekomen, schrijven Griekse media. De twee hadden met hun 3 minderjarige kinderen een bootje gehuurd. De kinderen zagen het gebeuren en riepen de hulp van omstanders in. De vriendin wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de 42-jarige vrouw niet. De hulpdiensten konden haar niet meer redden. De natuurbrand bij Venray is weer even opgeleid. Dat meldt de veiligheidsregio, die ook zegt dat het om een klein stuk grond ging. Gisteren werd nog het sein brandmeester gegeven, maar er werd nog wel nageblust. Na het oplaaien vandaag rukte de brandweer direct met meerdere wagens uit en was de brand al snel onder controle. Het natuurgebied blijft voorlopig afgesloten voor publiek. Een man die vorig jaar met een auto inreed op een demonstratie heeft levenslang gekregen. Volgens de Duitse justitie was het een aanslag met een religieus motief, al hoorde de man niet bij een groepering. Bij de aanslag kwam een vrouw van 37 en haar 2-jarige dochter om. Tientallen mensen raakten gewond. Het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolkenvelden. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen is het zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Amsterdamse zorgorganisatie in nieuwbouw Nieuw-Vennep. En Vijfhuizen zwemt voor dorpsgenoot met ALS. Een Amsterdamse zorgorganisatie gaat zich vestigen in het nieuwe zorgcentrum dat wordt gebouwd aan de Eugenie Prévenièreweg in Nieuw-Vennep. Dat maakt de projectontwikkelaar Next Projectontwikkeling bekend tijdens een kort geding bij de rechtbank in Haarlem. Het nieuwe complex krijgt 50 zorgappartementen voor mensen met dementie en moet in 2028 worden opgeleverd. Omwonenden verzetten zich tegen de plannen vanwege zorgen over minder daglicht en een tekort aan parkeerplaatsen. Zij hadden liever gezien dat het gebouw werd verplaatst. De rechter doet op 18 augustus uitspraak over de bezwaren. Een groep inwoners van Vijfhuizen zet zich in voor dorpsgenoot Erik-Jan de Ruiter, die eind vorig jaar de diagnose ALS kreeg. Onder de naam What Now en Friends doen zo'n 30 deelnemers op zondag 6 september mee aan de Amsterdam City Swim om geld op te halen voor onderzoek naar de ongeneeslijke zenuw- en spierziekte. De groep traint wekelijks in de ringvaart. Ook Erik-Jan is daarbij aanwezig in een aangepaste boot en begeleid door zijn vrienden en familie. De opbrengst van de actie gaat naar Stichting ALS Nederland voor onderzoek en ondersteuning van mensen met ALS. Doneren kan via de website van Amsterdam City Swim. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na wat bewolking, flinke periode met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bedrijven die economische schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Er is geen sprake van een acute natuurramp. En volgens minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat valt het watertekort daarom onder het ondernemersrisico. Karremans bracht vandaag een bezoek aan de regio Nijmegen, waar hij met ondernemers en schippers sprak. Een man van 55 uit Stadskanaal moet 4 jaar de cel in, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting van een minderjarig meisje. Ook zou hij 2 kinderen hebben aangerand. Verder had hij naaktfoto's van slachtoffers en tienduizenden beelden van kindermisbruik in bezit. De man noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik gebeurde als hij op kinderen paste in zijn eigen buurt. De man uit Stadskanaal heeft het altijd ontkend. Het OM eiste eerder 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Maar daar ging de rechter niet in mee. De man moet zich wel laten behandelen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig in Leipzig, waarbij eergisteren een drone met explosieven werd gevonden, zat vol munitie voor militaire doeleinden. Het toestel kwam uit Frankrijk, meldde Duitse media, en was mogelijk op weg naar Oekraïne. De Duitse regering sluit niet uit dat een buitenlandse mogendheid achter de drone zit. Het gebied van de natuurbrand bij Venray blijft gedeeltelijk gesloten voor publiek. Vandaag laaide het vuur weer even op. De bodem smeult nog en bomen en takken kunnen door het vuur verzwakt zijn. Er zijn nog geregeld bluswerken en controles nodig, zegt de veiligheidsregio. Dat is weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden kans op een enkel buitje. En het wordt 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Daarna loopt de temperatuur weer op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Ondernemend het maar. Uw gastheer is Rick Klaus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Ondernemend het maar.
4: Goedemiddag luisteraars, welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in en wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Welke directeur, CEO, welke leider of is het een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder, coach of gewoon een interessante man, vrouw, creatieve geest? Misschien wel een BN'er, je weet het niet. Wie is vandaag de gast en wat is zijn muziekkeuze? U zit gezellig naast mij op de Business Seats en we gaan heel veel vragen stellen. U zit helemaal vooraan en tegenover mij zit vandaag Marcel Herben. Wie? Marcel Herben, de businesscoach, bedrijfsadviseur en eigenaar van Marbenco. Maar ook actief lid van de MKB Adviesraad. Ja, gewoon live tegenover mij in de studio van Meer Radio. Wat doet een bedrijfsadviseur nu eigenlijk? En is hij ook verantwoordelijk voor bepaalde resultaten van het bedrijf, als die geweest is? Is het een vak? Is het een roeping? We gaan Marcel vandaag veel beter leren kennen. Dus als u hem tegenkomt later, dan hoeft u niet alleen hallo te zeggen. Kunt u ook zeggen, hey Marcel, hoe is het met dit, hoe is het met dat? En wat vind je daarvan? Een uur lang Marcel Herben, dat is wel verdomd lang. Maar ik denk niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. Soms staat hij wel in de schijnwerpers, maar vandaag zit hij hier onder de warme, gezellige, sfeervolle, romantische teerlampen van Studio van Meer Radio. Een speciaal enthousiaste ondernemer. Dames en heren, welkom Marcel Herben! Hallo Marcel.
5: Hallo Rick.
4: Hij zit recht. Wat weten mijn luisteraars niet over Marcel? Nou, ik kan u vertellen, wij weten bijna niks. En ik ook niet over Marcel. Dus dat is superleuk. Marcel, uit welk jaar kom je?
5: Ik kom uit 1973. En nog bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
4: Ja, graag gedaan. En het leuke is, dames en heren, want dat kan ook zo zijn. Marcel heeft zichzelf een beetje uitgenodigd. hoe doet hij dat? Nou, gewoon op te reageren bij rickklaus@meerradio.nl. En er wat over te vertellen. En toen dacht ik, nou, dat is leuk voor een gesprek. Dus Marcel, welk jaar kwam je ook weer?
5: 1973.
4: 73. En waar ben je geboren? In welk pittoresk, mooi, klein, groot dorpje?
5: Ik ben in het pittoreske Amsterdam geboren.
4: Kijk eens aan. Amsterdam.
5: Grootgebracht in Amsterdam-Noord. En dan zeggen ze wel eens, ben je niet echt een Amsterdammer? Maar ik voel me een echte Amsterdammer.
4: Dat wou ik zeggen, ja. Daar ben je ook opgegroeid dus, Amsterdam-Noord?
5: Daar ben ik opgegroeid tot mijn 23ste. En toen een beetje richting het noorden gegaan in Horen. En tegenwoordig bij mijn vrouw terechtgekomen in Beverwijk.
4: Kijk eens aan, dat is een hele mooie rondgang. Je hebt dus je jeugd doorgebracht in Amsterdam-Noord. En hoe ging dat? Tenminste, je hebt lagere school. En toen, wat is er daarna gebeurd?
5: Ja, ik ben toen HAVO gaan doen. En eigenlijk... altijd wel met sport bezig geweest.
4: Ja.
5: Basketbal op een gegeven moment terechtgekomen. En dat vond ik zo leuk. Ik wilde daar eigenlijk mijn carrière van maken. Dus ik was niet zo enorm met studeren bezig.
4: Je was echt serieus met basketbal bezig?
5: Ik was inderdaad serieus. Mijn droom was om de nieuwe Michael Jordan voor Nederland te worden. En zelfs naar Amerika te gaan.
4: Ja.
5: Helaas niet daar gekomen. Maar uiteindelijk wel bij de Eredivisie in Nederland... een jaartje mee kunnen doen bij de Amsterdam Astronauts.
4: Ja, en dat is wel een misschien weten de mensen dat niet alle luisteraars, maar basketbal is natuurlijk wel een zeer intensieve sport waar je echt en coördinatie en kracht, een vrij harde sport ook.
5: Ja, ja.
4: Voor nodig hebt en inzicht. Alles heb je eigenlijk nodig, hè? Zijn er maar weinig die goede basketbal kunnen worden.
5: Het is wel leuk dat je het zegt. Het is en ik denk ook wel eens aan de Marco van Basten met al zijn pijntjes. En uiteindelijk dat hij met enorm veel pinnen in zijn enkel door het leven gaat.
4: Ja.
5: Ik heb ook een knie van een 80-jarige, zeiden ze wel eens.
4: Oh ja?
5: Dat het zo intensief
4: gaat. Laat het zien.
5: Oh. Ik steek hem even omhoog. Maar dat is zo allemaal afgesleten, afgebroken, noem maar op.
4: En heb je al kunstknie?
5: Ik heb nog geen kunstknie. Oh, okay. Ik heb dat nog even uitgesteld. Maar eigenlijk moet ik wel
4: Ik ben ervaringsdeskundige. Ik heb een halve kunstknie. Het is echt geweldig.
5: Ja?
4: Ja, het is fantastisch. Ik heb nooit meer één pijntje gehad. Ik doe alles nog. Ik voetbal nog. Ik vroeger ook veel gebasketbal trouwens. Maar ik vind het geweldig. Wat een uitvinding.
5: Ja.
4: Maar goed, het gaat over jou, Marcel.
5: Ja, zeker. Nou, uiteindelijk dus die knie die hielp niet mee.
4: Nee.
5: Toch verder gaan studeren. Economie gestudeerd. En toen had ik zoiets van, ik ben...
4: Een economie op een hogeschool of op een universiteit?
5: Ja, op een hogeschool, een bachelor in economie. Ja. Maar ik had altijd wel zoiets van, ik wil met mensen werken, met teams werken. Dus hoe zou het zijn om een team aan te sturen in een bedrijf, richting een resultaat. En toen ben ik eigenlijk de horeca retail ingerold.
4: Kijk eens aan.
5: Waar ik een klein winkeltje mocht gaan aansturen. Dat ging verbazingwekkend.
4: Wat was het voor winkel? Vertel.
5: Ja, dat was wel leuk. Ik was, ik zeg horeca retail. Ik ben begonnen bij de Pizza Hut.
4: Ja.
5: De Pizza Hut op het station.
4: Dat is een keten, toch? De Pizza
5: Hut. Keten, inderdaad. Ja. Daar had ik een kleine locatie op het Amstelstation in Amsterdam.
4: Ja.
5: En dan mocht ik een team van 5 man aansturen. En we stonden pizza's te snijden.
4: Ja.
5: En doelstellingen te halen. En er kwamen nog wel oude klasgenoten van mij voorbij lopen. Die richting de advocatuur gingen.
4: Ja.
5: Allemaal mooie banen op kantoor. En ik stond daar die pizza's te snijden.
4: Jij zei even wachten. Pizza. Niet leuk? Nee, is een beetje slap grap. Maar ja, zo, dat hoort ook bij mij natuurlijk. Maar toen had je niet, als zij dan daar langs liepen... met hun keurige koffertje en dergelijke... had je dan een soort... was je dan juist gelukkig of had je een soort minderwaardigheidsgevoel?
5: Nee, ik was wel blij met mijn keuze. Want mijn hart zegt van... ik wil... gaan kijken wat het is om samen met mensen een resultatenboeken en niet een uur achter een laptop iets op te zetten, maar echt met mensen aan de slag te gaan. En dat is eigenlijk hartstikke goed gegaan, want langzamerhand de carrière van retail ingerold.
6: Ja.
5: Uiteindelijk de laatste jaren bij Rituals onder andere terechtgekomen. Dan mocht ik de Benelux aansturen als Head of Retail.
6: Okay.
5: Dat betekent eigenlijk dat ik een eigen club had van zo'n 700 man, 150 winkels.
6: Wow, want dat is echt een heel serieus bedrijf.
5: Dat is een enorm serieus bedrijf. Ja. Dus dat was ook wel mijn doel. Kijken hoe ver ik kan komen daarin om groepen mensen aan te sturen, bedrijven aan te sturen.
6: Ja.
5: Daar werkten we ook veel met franchise ondernemers. Daar kwam mijn eerste contact eigenlijk met ondernemers. En ik merkte wel van, ik kan daar echt verschil maken. Ik zag ondernemers die gigantisch gepassioneerd waren, keihard werkten. Maar ook wel eens een beetje korte termijn aan het kijken waren. Ja. Alles wat op de vloer gebeurde, wat minder in perspectief te zetten, wat minder met data te werken, langer termijn met strategieën te werken. Na Rituals uitstapje gemaakt in het vastgoed.
6: Okay.
5: En daar heb ik, en als je de combinatie bekijkt met de Haarlemmermeer, ik heb voor een Spaans vastgoedbedrijf Amsterdam de Style Outlets mogen opzetten.
6: Okay, ja. Van Luigi Prins, die ontwikkeling?
5: Ja, zeker.
6: Ja.
5: Ja, daar is dat grondstuk is daar gekocht. Van Luigi Prins.
6: Ja, bij de suikerfabriek.
5: Dus daar hebben we het mogen opzetten, het team opzetten, door corona geleid.
6: Ja, ja, de planning was dramatisch natuurlijk. Ja, niet door jullie, maar door corona.
5: Ja, uiteindelijk, we konden ook niet anders dan open. Want alle contracten stonden daar. Dus met de mondkapjes op, 2 weken open geweest. En toen moesten we echt dicht. Maar heel veel goede ervaring opgedaan. Juist door corona, maar ook veel met de overheid. Met Haarlemmermeer gewerkt. Met Marja Ruigrok onder andere.
6: Ja.
5: Die ontzettend goed haar best heeft gedaan om ook daarin te ondersteunen. Maar alle betrokken partijen, van de prins tot aan de dorpsraad. Maar ook de huurders, die daar toch wel met de handen in het haar zaten.
6: Dat begrijp ik, ja.
5: Goed door kunnen gaan. En uiteindelijk mooie stappen kunnen zetten.
6: Oké. Okay. We waren nog even gebleven met je studie. Je vertelde over Rituals. Maar daar had je een hele mooie baan. En op een gegeven moment zie je die dingen om je heen. Maar dan neem je toch afscheid van zo'n mooie baan. Of was je daar voor een bepaalde tijd aangenomen?
5: Nee, ik heb daar 5 jaar gewerkt. En ik merkte wat eigenlijk heel normaal is bij de groei van een bedrijf. Dat je in een bepaalde groeifase bepaalde mensen nodig hebt om of te bouwen of de zaken goed door te zetten.
6: Ja.
5: Ik denk dat ik echt een bouwer ben. Ik heb daar echt bepaalde structuren neergezet. Als je het hebt over beloningsstructuren, trainingen. Hoe zorg je ervoor dat de mensen datgene doen wat ze om naar een bepaald resultaat te gaan. En op een gegeven moment dan groeit die organisatie zo hard dat uiteindelijk voor mij ook wel was voor joh, mijn rol is hier geweest.
6: En ja, weer dat lijkt me een heel bijzonder moment. Want ik bedoel, ik neem aan dat je daar een prachtige salaris had. Zo'n groot bedrijf, zo'n wereldbedrijf.
5: Ja.
6: En dan zeg je van, nou ja, ik ben hier eigenlijk wel een beetje uitgegroeid. En dan ga je naar het vastgoed in. Dan ga je toch naar een, het is wel een spannende onderneming met het Spaanse vastgoed in halfweg bij de suikerbietenfabriek.
5: Ja.
6: Dat zijn wel stappen allemaal. Maar als we dan nog even verder gaan, dat is nu ook afgesloten? Of zit je daar nog in? Of,
5: Nee, dat is 2,5, 3 jaar geleden afgesloten.
6: Ja.
5: Ook daarin de fase van bouwen. Veel mooie dingen kunnen opzetten en dat begint steeds beter te draaien. Maar ik merkte op een gegeven moment ook van, ik werd 50. Ik heb veel voor in loondienst gewerkt.
6: Ja.
5: Veel was het opbouwen van resultaten voor aandeelhouders.
6: Ja.
5: Volgens de structuur en de verwachtingen van een directie. Het is nu tijd om eigen richting te gaan bepalen.
6: Oké, nou daar gaan we het zo over hebben, je eigen richting. Nog even voordat we het eerste plaatje gaan draaien. Even over Marcel hebben, privé. Hè? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, gezin enzovoort? Hoe ziet jouw privé-situatie eruit?
5: Ik ben gelukkig 26 jaar al samen met dezelfde vrouw, Edith.
6: Kijk eens aan. Edith, gefeliciteerd. Ja.
5: Ze is er niet bij.
6: Ja, maar alle Ediths die luisteren nu, die denken, hey,
5: dat denk ik
6: wel. Wist ik helemaal niet. Maar ja, nee, hier, Edith. Edith, ja, staande ovatie voor Edith. Ja, nee, zo is het goed. Weer zitten, zitten, zitten. Stop. Goed. Ja.
5: Twee kinderen.
6: Oké, okay. Hoe oud zijn ze?
5: Een jonge man van 23 alweer.
6: Ja.
5: En een jonge dame van 21.
6: Oké, okay, dus je hebt thuis ook helemaal niets te zeggen eigenlijk.
5: Heel veel.
6: Ja, en is die zoon ook lang? Marcel is trouwens 1 meter 96. 96. Ja, ik ben 97, dus... maar het kan zijn dat ik over een maand ook 96 ben. In verband met de ouderdomscyclus. Maar goed, is die lang ook?
5: Ja, die is 1,92.
6: Oh, oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke goed. We gaan, je hebt een paar plaatjes meegenomen. Je mag de eerste zelf aankondigen. Dat wordt die van Maroon.
7: Nou ja, Marcel die bracht net als laatste nog... dat hij zo heel graag
6: Gordon
7: wou hebben.
6: Ja, waarom ook alweer?
7: Never Nooit Meer. Dus ja. Je mag kiezen tussen degene die eerder heb gezegd... Sugar van Maroon 5 of Never Nooit Meer van Gordon en Replay.
5: Nou, dan waren we het er inderdaad over Klaus Partyhouse.
6: Dat ja, daar voelt u zich thuis. Nou, die naam kun je duizend keer zeggen. Want die naam die gebruiken we al sinds 1991, dames en heren, thuis. Niet meer. En ik hoor hem nog iedere dag. En vol geeft me een fantastisch gevoel, hoor. Maar
5: volgens mij was het 2002, 2003, ja. Was een oudjaarsevent.
6: Ja.
5: En daar traden inderdaad Gordon met Replay op.
6: Ja.
5: Daar hadden we het net over. Een heerlijke avond gehad.
6: Met dat hele slome, lieve, mooie nummer. Never, never, nooit.

0: Anthony Gordon, toen was hij nog zo leuk, hè?
1: Goed, dames en heren, we zitten nog steeds in het programma Onderneem het maar. Het frisse, gezellige, leuke, enthousiaste ondernemers van allerlei pluimage. En vandaag zit tegenover mij Marcel Herben. En Marcel is ook bedrijfsadviseur. We hebben het over zijn privéleven gehad. We hebben het over zijn opleiding gehad. Nu ben je... We hebben het over het vastgoedgedeelte gehad en de ontwikkeling van de outlet in Halfweg.
2: Ja.
1: En daarna, toen ging je voor jezelf
2: iets
1: beginnen. En nu ben je bedrijfsadviseur. Of zeg ik dat verkeerd? Wat ben je nu eigenlijk?
2: Mijn titel is officieel Register Business Coach.
1: Register Business Coach.
2: Dat betekent omdat ik geleerd heb om het vak Business Coach uit te kunnen voeren. Want tegenwoordig is iedereen coach.
1: Ja.
2: Die krijg je wel eens op je oren natuurlijk. Maar ik heb daadwerkelijk een opleiding gevolgd. Ik moet ieder jaar PE-punten scoren om ervoor te zorgen dat ik daadwerkelijk waarde kan leveren aan de ondernemers die ik begeleid.
1: Oké. Okay.
2: En mijn bedrijf heet de MKB Adviesraad.
1: Dat is de naam van je bedrijf?
2: Ja. Ja.
1: Want, maar is dat dan... Heb je dat heel slim gekozen? Want ik dacht MKB Adviesraad, dat is iets van een soort stichting of van de regering of van weet ik wat, de MKB uit. Maar het is gewoon een commercieel bedrijf.
2: Het is gewoon een commercieel bedrijf die heel veel waarde levert aan ondernemers in de regio. En eigenlijk zegt het al, maar ik krijg hem wel eens vaker terug hoor, van oh, bekende naam. Het is een raad van advies voor MKB-ondernemers. Waarin vaak grotere organisaties al zelf een raad van advies hebben opgericht.
1: Ja.
2: Corporate organisaties zelfs verplicht om een raad van commissaris, een raad van advies aan te stellen.
1: Ja.
2: MKB-ondernemers die nemen veelal zelfstandig hun eigen beslissingen. Maar de wereld is wel steeds complexer aan het worden. Er wordt steeds meer verwacht dat je overal wat vanaf weet. En daar sta je in je eentje om dat te beslissen. En misschien met wat mensen om je heen die je aangetrokken hebt. Maar niet op een gestructureerde manier.
1: Maar is het dan de MKB van de wat kleinere bedrijven, zou ik maar zeggen, tot een bepaald aantal werknemers? Tot 50 of zo? Of,
2: Wij hebben ondernemers ertussen zitten, meestal vanaf 5 medewerkers, maar wel tot 100 medewerkers ongeveer.
1: Ja, want op een gegeven moment ben je ook verplicht. Of is het eigenlijk zo? Ben je verplicht voor een raad van commissarissen? Of een raad van advies?
2: Nou, je bent verplicht als je beursgenoteerd bent.
1: Nou, oké. Dus dat geldt niet voor alle bedrijven?
2: Nee.
1: En je moet er maar blij mee zijn met een raad van commissarissen, een raad van advies. Het kost en geld en tijd. En je moet aan mensen dingen uitleggen die voor iedereen heel duidelijk zijn. Behalve voor de leden van de raad van commissarissen. Dat is dan mijn ervaring. Maar goed, dat is niet maatgevend in deze. Maar jouw bedrijf adviseert de ondernemer, wat adviseert hij dan eigenlijk?
2: Ja, wat wij doen eigenlijk is, wat ik net benoemde, dat een ondernemer er vaak alleen voor staat,
1: ja,
2: de belangrijkste strategische keuzes van zijn bedrijf te nemen. Wat er vaak gebeurt daarmee is uitstel van beslissingen, of niet de juiste beslissing te nemen. Wat wij doen is, wij zorgen ervoor dat

0: beveiligingsbedrijf. En die hebben allemaal een andere bril op. Hoe zij naar ondernemerschap kijken. Ondertussen zitten ze wel in dezelfde groeifase. En iedere maand leggen zij een hulpvraag neer. Van waar loop ik tegenaan met mijn bedrijf?
1: En wat is jouw taak dan? Jij bent de coördinator?
0: Ik ben de coördinator. Enerzijds, ik organiseer het. Dus ik zorg ervoor dat de mensen bij elkaar kunnen komen. Ja. Ik faciliteer het. Dat doe ik samen met een collega. Die van mij ook aparte groepen begeleidt. Wij zorgen ervoor dat het niet een gezellig praatgroepje is.
1: Heel goed.
0: Want uiteindelijk moet er wel boter bij de vis.
1: Ja.
0: Dat betekent ook na de discussies die er zijn, op een gestructureerde manier, dat er een actie uitkomt, een beslissing. Van wat ga je de komende maand doen, wat ervoor gaat zorgen dat jouw bedrijf een volgende stap gaat zetten. En daar worden ze ook accountable voor gehouden.
1: Dus bij de vergadering daarna, de bijeenkomst daarna, dan zeg je, hey jongens, dit was de actielijst. Meneer van het schoonmaakbedrijf, hoe zit het met die contracten van tijdelijke werknemers?
0: Dan komen ze wel eens terug voor, ik heb het zo druk gehad.
1: Ja,
0: ja, ik ben er niet aan toegekomen. Maar dan ze hebben altijd groepen van maximaal 8 ondernemers. Dan zeggen 7 andere ondernemers van, ja, maar ik heb het ook druk gehad.
1: Ja.
0: Maar dit was de belangrijkste keuze en beslissing voor mijn bedrijf. Dus ik ben er wel mee aan de slag gegaan. En wat maakt het nu dat het niet gelukt is voor jou? En hoe kunnen we je helpen?
1: Oké. Wat ik wel fijn vind aan jouw verhaal is dat je hebt dan die slimme naam. Hè? Wat was het ook weer? De MKB?
0: De MKB Adviesraad.
1: Adviesraad. Maar dat je wel zelf ook verplicht bent om je ontwikkeling te blijven continueren en door te gaan. En je hebt ook echt wat bewezen. Je bent ook een echte adviseur, denk ik. Of nee, maar ik bedoel, er staat wat achter. Maar merk je dan, als je met die gemiddelde ondernemer zit, dat je inderdaad die toegevoegde waarde hebt?
0: Ja, wat je vaak ziet is dat mensen of ondernemers nog wel eens idee hebben, als ik een adviseur of een coach inhuur, dan komen die met oplossingen.
1: Ja.
0: En ja, ik heb heel veel gezien, en dat kan ook nog wel eens mijn valkuil zijn, dat ik snel in oplossingen duik. Hè, van, dan moet je dit doen. Maar uiteindelijk zie ik ook dat er zijn tegenwoordig zoveel adviezen, informatie. Je kan dat overal wel vinden. Maar de beslissingskracht ontbreekt. De implementatie ontbreekt omdat er misschien wat minder vertrouwen is. Het past niet bij me. Dus wat we eigenlijk altijd doen is doorvragen totdat mensen zelf het inzicht krijgen van, ik heb continu naar dit probleem op deze manier gekeken. Maar als ik dit nu hoor, ervaringen hoor van andere ondernemers, een bepaald inzicht of een spiegel, dan moet ik het anders aan gaan pakken.
1: En zou je kunnen zeggen van, dit geldt voor ondernemers, maar voor de luisteraars thuis, hè, geldt misschien ook wel een beetje voor je privéleven. Dat je, als je bepaalde doelstellingen hebt, hè, dat je eigenlijk moet zeggen na een maand van, oké, hoe zit het met mijn doelstellingen? Ben ik nog op weg? Moet ik wat meer naar links, naar rechts en dergelijke? Dat zou wel een mooie leidraad zijn. Heb je veel werk?
0: Jazeker.
1: Ja? Ja. Heb je druk?
0: Ja, maar misschien is het leuk om even te vertellen, wat doe ik dan helemaal zo'n week, hè?
1: Wat doe je dan helemaal zo'n week?
0: Hoe ziet dat er nu
1: uit? Dat is een leuke vraag.
0: Eigenlijk spreek ik dagelijks met ondernemers. Of ik heb ze aan de lijn voor een stukje acquisitie, of om gewoon even te sparren tussentijds. Ja. Wat ik ook doe naast de maandelijkse sessies met een groep ondernemers, begeleid ik ook 1-op-1 ondernemers.
1: Ja.
0: Om ervoor te zorgen dat het niet alleen maar een interessante sessie is en dat ze een actie hebben, maar dat ze ook meehelpen, denken en organiseren hoe ze het implementeren binnen een bedrijf.
1: Moet er dan worden afgerekend met jou per uur of per opdracht? Of hoe werkt zoiets?
0: In die MKB-adviesraad hebben we gewoon een investering. Dus heb je een jaar investering of die kan ook maandelijks betaald worden.
1: Een soort contributie?
0: Een soort van contributie.
1: Maar dan mogen ze je ook na werktijd of weet ik wat bellen?
0: Dat is even afhankelijk van wat er speelt en hoeveel tijd daarin gaat zitten. Want er zijn wel situaties dat ze, joh Marcel, kijk eens even mee met ons MT. Dat loopt stroef.
1: Ja.
0: En dat ik daar maandelijks wat extra uren in stop. En dan rekenen we dat apart af.
1: Oké.
0: Maar daarnaast zit ik bij een organisatie die heet Business Coach Nederland. Daar heb ik mijn opleiding gevolgd. Daar trainen ze business coaches om register business coach te worden.
1: Ja.
0: En daar ben ik ook een van de trainers.
1: Oh, nou, het is niet saai allemaal.
0: Nee, dus als je kijkt naar mijn week, is enerzijds een stukje trainen, 1-op-1 begeleiden, de groepen begeleiden. Af en toe hou ik ook nog eens een podcast voor ondernemers.

0: Dat doe je ook.
1: Dat doe ik ook nog erbij.
0: En dat betekent dat je veel energie erin stopt.
1: Ja.
0: Dus en hoe hou jij je? Doe je nog wat in sport?
1: Het is wel grappig dat je dat zegt. Want
0: ik ben ook heel grappig. Toch?
1: Door de knie is het basketballen, dat lukt helaas niet meer.
0: Nee, maar ben je gaan bridgen?
1: En toen ben ik gaan fietsen.
0: Oh, fietsen. Oh, sorry.
1: Dus als je het hebt over de regio, heerlijk. De duinen in, maar ook richting Amsterdam. Dus ieder weekend zit ik wel op de fiets.
0: Maar dat is op de racefiets?
1: Dat is op de mountainbike.
0: Op de mountainbike. En doe je dat alleen of met iemand naast je?
1: Dat doe ik meestal altijd alleen.
0: Oké. Okay. Ja. Ik heb namelijk een hekel aan me. Als twee van die racefietsers of mountainbikers naast elkaar fietsen, dan gaan ze met elkaar praten. Weet je hoe hard ze dan met elkaar praten? Dan zijn ze gewoon bijna aan het schreeuwen, maar dat hebben ze zelf niet door. Nou, dat is ook verder onzin onderwerp.
1: Ik vind het ook wel leuk om je hoofd leeg te maken. Ik hoorde je net zeggen, wat zijn je doelen?
0: Ja.
1: En dat je, nou, ik ben dagelijks met mijn doelen bezig. Kijken van hoe kan ik mezelf verbeteren? Hoe kan ik nog meer waarde leveren aan mijn klanten? Maar daarnaast ook van hoe kan je ontspannen?
0: Ja, en je hebt ook nog een huwelijk.
1: Ook nog?
0: Met Edith.
1: Met Edith.
0: Edith, ja. En 's avonds met Edith zitten jullie nog gezellig op het bankje naar Vandaag in Zij te kijken? Of wat doen jullie?
1: Nee, meestal kijken we een leuke serie.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En wat is de serie waar je nu mee bezig bent?
1: De serie, dat is een goeie, want we kijken nu op dit moment, zijn net de series afgelopen. We hadden een leuke Koreaanse serie.
0: Een Koreaanse serie?
1: Lekker veel actie.
0: Noord-Koreaans of Zuid-Koreaans?
1: Dat stond er niet bij.
0: We gaan weer even naar muziek toe. Of ben ik te vroeg voor de muziek hoofdtechnische zaken?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Oké, okay, nou dat doe ik nog
2: zal een vraag. Zal ik een vraag introduceren? Jij mag hem stellen.
0: Ja, introduceer jij de vraag
3: maar. Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: Aha, ja, zou je niet twee, maar vier bitterballen kunnen regelen? Want we hebben echt
3: onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: Dank je wel. De ondernemers die veranderen ook, die vergrijzen. Je krijgt allochtone ondernemers, van alle smaken hebben we dergelijke. Maar hoe blijf jij nou goed op de hoogte van alle ontwikkelingen? Wat doe jij daarvoor?
1: Ja, veel lezen.
0: Ja.
1: Enerzijds boeken over leiderschap, maar anderzijds ook continu zeg maar met nieuwe zenders op de hoogte blijven.
0: Ja.
1: Verschillende netwerkgroepen, dus veel met ondernemers praten over waar
0: loop je daar niet tegenaan. Ja, ook moe van. vindt het leuk. Dat kan ook.
1: De ene week is het leuker dan de andere week.
0: Ja.
1: Maar ik vind het super interessant om te horen wat er speelt. En ook met welke oplossingen ze komen. Want ik vind het bijzonder hoe inventief ondernemers tegenwoordig zijn.
0: En je bent veel met die ondernemers bezig. Maar bijvoorbeeld, als we even naar de politiek gaan. Heb je een voorkeur voor een bepaalde politieke partij?
1: Nou,
0: een bepaalde richting?
1: Ik eigenlijk altijd wel de VVD-richting gehad. Ja. Maar afgelopen jaar op de onderste persoon gestemd. Een beetje... Oh. Zo van, joh, ik ben niet helemaal blij welke richting het is opgegaan.
0: Ja.
1: Omdat er eigenlijk voor ondernemers steeds meer regelgeving bij komt.
0: Ja, het zou minder worden.
1: Kosten gaan omhoog. Het wordt
0: leven
1: niet makkelijker opgemaakt.
0: Ja.
1: Dus
0: Maar als je nou nu morgen zou moeten stemmen, hè, welke politieke partij vind jij dan interessant?
1: Ik zou het bij God niet weten.
0: Maar dat is ook een heel eerlijk antwoord.
1: Op het moment heel lastig.
0: Hoe zien we jou over 5 jaar? Wat ben je dan nog steeds coach, ondernemend, adviesraad, MKB, dinges?
1: Ja, als je kijkt van, ik vind dat belangrijk, waar word je blij van?
0: Ja.
1: Om dat te blijven volgen. Ja, ja. Ik word er blij van als een ondernemer mij terugkomt van Marcel. Ik werkte 70 uur per week. Maar nu dat we aan de slag zijn gegaan, heb ik weer tijd voor mijn gezin. Mijn bedrijf draait beter dan voorheen.
0: Ja.
1: Mensen zijn hartstikke tevreden. Het werk wat ik nu doe, want ik begeleid nu 3 groepen. Ik wil over 5 jaar 30, 40 groepen in heel Nederland hebben.
0: Kijk eens aan.
1: Om ervoor te zorgen dat er nog meer ondernemers in hun energie zitten. De dingen kunnen doen die ze willen doen en mooie resultaten boeken.
0: Nou, dat is een mooi streven. En een nieuwe knie dan erbij.
1: En een nieuwe
0: knie. Die krijg je van ons hoor, dat regelen we. Gerben, mogen we dan nu alsjeblieft een muziekje draaien?
2: Zeker.
0: Je hebt wat verzoekjes ingediend.
1: Ja.
0: En ik weet god niet hoe deze computer werkt. Maar volgens mij staat er nu Maroon 5 klaar.
2: Zeker, zeker.
0: En waarom deze?
1: Ja, meer op de video die erbij hoort.
0: Oh, dat is nou vervelend, zeg.
1: De Sugar,
0: is radio, hè?
1: Hebben we helaas niet. Maar het gevoel brengt het wel mij naar boven. Zij verrassen stellen die het huwelijksbootje intreden.
0: Zij verrassen stellen die het huwelijksbootje intreden. Nou, dames en heren. afschuwelijk huwelijk. Nee hoor, huwelijk is prachtig. Blijf verliefd. Maroon 5.

0: Ja, dames en heren, dit is het programma Onderneem het maar. Mijn naam is Rick Claus en we zitten hier gezellig te praten met Marcel Herben. En Marcel, je hebt ook dus een tijdje... Was het professioneel basketbal eigenlijk?
1: Ja.
0: Een jaar lang?
1: Ja.
0: Bij de Astronauts. En was het in de Apollo-hal?
1: Dat was in de Apollo-hal, ja.
0: Ja, dat is het heiligdom van basketbal een beetje in Amsterdam natuurlijk. Daar heb je natuurlijk wel geleerd om samen te werken. Want als er wel één ding belangrijk is met basketbal, is het samenwerken.
1: Zeker.
0: Maar met jouw 1,96 meter kon je ook dunken?
1: Ja. Ja?
0: Ja, ja, dat is, vind ik wel heel knap. Vind ik wel heel goed, zeg. Ja,
1: daar is die knie wel een beetje van begeven uiteindelijk.
0: Ja, daarom ben ik ook halverwege de sprong gestopt. Marcel, heb je ook nadelen in je werk, tenminste met jouw functioneren?
1: Nadelen?
0: Ja, ben je ook ergens niet goed in?
1: Oeh. Misschien waar we het net over hadden, van met 25 jaar ervaring, dat dan wil je nog wel eens te snel in oplossingen schieten.
0: Ja.
1: Terwijl mijn werk gaat erom dat mensen tot inzicht gaan komen en inzicht. Dat ik ze alles aan ga dragen.
0: Ja, dat is belangrijk. En je werkt samen, werk je helemaal alleen of heb je een team om je heen?
1: Nee, ik heb twee collega business coaches die voor mij groepen begeleiden.
0: Ja.
1: En daarnaast een hele lieve dame die voor mij wat administratieve zaken op orde brengt.
0: Oh, hoe heet ze?
1: Dat is Angelique.
0: Angelique?
1: Ja, Angelique. En zij regelt voor mij ook veel op LinkedIn. Een stukje communicatie.
0: Nou, dat was een van mijn vragen van Angelique die LinkedIn doet. Maar wat heb jij nog meer nodig om jouw doelgroep te bereiken? Dus moet jij dan, kan je dat via internet doen of via andere social media? Of moet je naar allerlei bijeenkomsten toe om je te bewijzen of om te vertellen van, ja, ben je wel nodig, Kel?
1: Zoveel mogelijk op de radio komen.
0: Heel belangrijk.
1: Heel belangrijk.
0: Nee. We kunnen deze uitzending een paar keer herhalen, hoor.
1: Heel graag. Heel graag. Nee, netwerkbijeenkomsten. Dit gaat toch om met ondernemers te praten, te kijken waar zij tegenaan lopen en relaties opbouwen. Maar LinkedIn is tegenwoordig nog steeds een heel goed medium.
0: Ja.
1: Om gewoon laagdrempelig met mensen in contact te komen. Dus, maar daarnaast ook te laten zien waar houd je je mee bezig. Dus ik vertel dagelijks verhalen op LinkedIn.
0: Oké.
1: Over mijn werk, over ondernemers, wat er speelt.
0: En als jij zo'n verhaal hebt, laat je dat dan nog door iemand controleren? Of gooi je het door AI?
1: Ik gooi het direct de ether in, dat kan niet zeggen, ja? Maar direct op LinkedIn.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Is het ook zonder taalfouten?
1: Soms zit er wel een taalfout in, inderdaad. Maar ik vind dat dat stukje authentieke verhalen vertellen, dat wordt steeds belangrijker in de tijd van AI.
0: Ja, en buiten de spotlight, of buiten je werk, ben je dan ook zo'n actieve, interessante man? Of ben je nog wat rustiger? Of, buitengewoon saai?
1: Ik
0: kan ook.
1: Enorm veel energie. Mijn vrouw zegt wel eens van, ga eens even rustig zitten.
0: Ja.
1: Dus ik ben gigantisch druk.
0: En ja. We leren je nu kennen natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Dus ik een tijdje geleden, toen had ik een flinke klapper op de fiets gemaakt. 7 ribben gebroken.
0: Ja.
1: En toen moest ik al op de bank zitten.
0: Ach, wanneer genezen die fietsers toch eens van dat waanzinnige idee van, het lukt altijd maar. Ja.
1: Maar daar zit voor de rest altijd veel energie in. Dus ik haal er ook gigantisch veel energie uit om met mensen lekker hun bedrijf in te duiken en te kijken waar schuurt het, waar lopen ze tegenaan. Dus in plaats van wat je wel op netwerkbijeenkomsten vaak tegenkomt, van het gaat fantastisch met mij.
0: Ja.
1: Nou ja, het gaat overal, gaat het niet altijd fantastisch.
0: Heb je ook opdrachtgevers in de Haarlemmermeer?
1: Jazeker.
0: Sorry. Heb je ook opdrachtgevers in Haarlemmermeer?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja. Eerdere.
0: Hoe vind je het werk in de Haarlemmermeer? In Haarlemmermeer.
1: Ik moet zeggen, de laatste weken is het wat lastiger qua verkeer.
0: Ja.
1: Dat de tunnel dicht is bij ons.
0: Ja,
1: maar voor de rest is het heerlijk dicht. Werken.
0: Oké. Ik zal maar zeggen, jouw werkterrein is vrij breed. Amsterdam, Haarlemmermeer, ook de Eimond.
1: Ja, zeker de Randstad. Als je over netwerken hebt, ik zit bij OV Eimond. Ik woon in Beverwijk.
0: Ja.
1: Maar ook,
0: dus je gaat wel de tunnel onderdoor?
1: Ik ga ook...
0: Richting Denemarken eigenlijk. Tenminste, vind je, is er verschil tussen voor en na de tunnel? Qua mensen, qua gevoel?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, nee. Niet, ja.
0: Oké, okay, nou het mag.
1: Ik merk het eigenlijk niet.
0: Jouw brein, hè? Dit is dus vrij constant in beweging.
1: Ja.
0: Ja? Maar is er ook een misverstand over jou of over jouw bedrijf, wat je iedere keer weer moet uitleggen aan mensen?
1: Nou, misschien over de adviesraad. Dat mensen denken, het zijn alleen maar adviezen die gegeven worden. Terwijl we juist mensen inzicht meegeven en zelf de mogelijkheid geven om hun problemen op te lossen. En helemaal in de tijd van AI, dan adviezen. Je hoeft maar met één druk op de knop. Je hebt allerlei adviezen. En wat je nu tegenwoordig ziet, het is een overload aan informatie, adviezen. En het maakt het uiteindelijk alleen maar lastiger om daar keuzes in te maken.
0: Ja, ik geloof dat ik het begrijp.
1: Ik heb misschien een leuke vergelijking. Anekdote,
0: maar kort, hè?
1: Ja.
0: Mandje.
1: In de winkel. Ik heb natuurlijk altijd in de retail in de winkels gewerkt. Als je daar alles vol zette, te veel keuzes, werd er geen keuze gemaakt. Ik zie tegenwoordig ook online heel veel keuze en mensen maken dan geen keuze.
0: Ja.
1: Het is de kunst om ervoor te zorgen met elkaar dat wat minder keuzes zijn, of wat duidelijke keuzes zijn. En hoe kom je daartoe? Is het met mensen te bespreken wat een weloverwogen goede beslissing is. En niet meer in je eentje te beslissen, want dan zie je nog wel eens uitstel komen.
0: Verstandige tip.
1: Ja,
0: goede tip. Die nemen we mee. Van hak op de tak springen we. We gaan nu naar een andere tak. Sporthelden. Heb jij ook voorkeur? Zijn er bepaalde sporthelden die jij enorm bewondert, sporters?
1: Dan ga ik toch wel even terug naar het verleden, naar Michael Jordan.
0: Ja.
1: Goed,
0: hè?
1: Ja, fantastisch. Maar dit is voornamelijk ook mensen denken, je hebt een talent, dus dat gaat vanzelf. Nee.
0: Heel harde werken.
1: Het is keihard werken. En dat is ook wel wat ik met ondernemers zie, van denken,
0: maar ook ze nu dan een dikke sigaar.
1: Ja, dat doet hij ook, hè? Ja. Daar ga ik niet met hem in mee.
0: Maar ik wel.
1: Maar voornamelijk het een idee nastreven, je passie nastreven. Maar ondertussen ook wel continu maar bijschakelen van, doe ik datgene wat uiteindelijk ook richting mijn doel is?
0: Ja.
1: Of moet ik daarin schakelen? En daar was hij echt een kei in. Maar vooral zijn werkethos en slim sturen op datgene wat hij wilde bereiken. Dat is wel iets waar ik altijd naar kijk.
0: Oké, dus Michael Jordan. En trouwens, die film is ook fantastisch over Michael Jordan. Dat je ziet dat niet alles even zo makkelijk was en hoe het allemaal gekomen is. Kan ik u aanraden. Marcel, coach jij ook familiebedrijven?
1: Jazeker, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Leuk, hè?
1: Leuke dynamiek.
0: En is dat allemaal zo mooi en romantisch, zoals we lezen in de bladen, de familiebedrijven?
1: Nee. Het is een hele andere dynamiek dan een eigenaar met een team. Absoluut.
0: Ja.
1: Een tijd geleden een ondernemer met zijn zoon begeleid.
0: Ja.
1: En daar zag je compleet totaal andere meningen.
0: Ja.
1: En daar was continu strijd over. En daardoor werden bepaalde beslissingen niet genomen.
0: En heb je ook wel eens familiebedrijven dat de zoon niet geschikt blijkt?
1: Ja.
0: En kan jij dat dan zeggen als MKB-adviesraad?
1: Dat is het mooie, door een buitenstaander erbij te halen die geen belang heeft, wel een stukje ervaring meebrengt en ook een heldere blik. Die kan juist zeggen, maar ik zie dat dit er nodig is. Klopt dat? Ja, dat is nodig. Ik zie dat je hier meer energie van krijgt. Is het wellicht niet verstandiger om een andere stap erin te zetten?
0: Oké, dus jij kan dat gewoon klip en klaar geven, dat advies. Jij durft dat ook te zeggen?
1: Ja, dat vind ik ook mijn rol. Om enerzijds helderheid inzicht te geven, maar anderzijds ook die harde spiegel voor te kunnen houden. Dit is wat ik zie.
0: Oké, en we hebben tegenwoordig heel veel tv-programma's met allemaal, dat heet ook duiders, heten die mensen. Die gaan dan een mening geven over iets. Belachelijk rare naam, maar goed, ik vind het allemaal prima. Maar ben jij wel eens benaderd voor een tv-programma of een radioprogramma? Of van, die Marcel, daar wil wel eens wat van horen. Is niet erg als het nee is, hoor.
1: Nou, ik ben één keer bij BNR Nieuwsradio geweest. Maar dat was in verband met de outlets.
0: Oké.
1: Er was best wel wat commotie van, moet dat echt daar komen bij de stad? Ja. Maar verder nog niet.
0: Nee. En je maakt zelf een podcast?
1: Ja.
0: En wie luistert daar dan naar?
1: Dat zijn voornamelijk ondernemers.
0: Oké.
1: En ik interview ook in ondernemers wat hun drijft, waar zij tegenaan lopen, wat successen zijn, maar ook mislukkingen.
0: En heb je dan nog een leuke vraag voor een ondernemer die je nu aan jezelf kan stellen?
1: Een Nou, misschien, ik zit even te denken. Ja, wat ik wel leuk vind, is sommige mensen vragen wel eens, we hadden het net over, werk je hard?
0: Ja, en, werk je hard?
1: Ja, ik werk heel hard. Aan de andere kant zie ik ook wel dat, dat het niet hetzelfde is als waarde creëren. En ik zie heel veel ondernemers keihard werken,
0: ja,
1: maar niet veel verder vooruit komen.
0: Oké, ja. En dan hebben ze jou nodig. Juist.
1: Dan is het interessant om eens met iemand te gaan praten die onafhankelijk kijkt van in wat voor patroon zit je in en wat doe je en waarom doe je dat.
0: Ja.
1: Dat zijn nu de belangrijkste zaken die jouw bedrijf vooruit helpen in plaats van continu maar de dingen blijven doen die je altijd al deed.
0: Oké. Als vrienden van vroeger, als ik die tegenkom en ik zeg, keer Marcel Herbert, ja, nee, die ken ik van vroeger, ja. Ik zeg, wat typeert hem nou? Wat zouden ze dan zeggen? En je mag het zelf gaan zeggen, dus doe maar iets positiefs. Maar probeer eerlijk te zijn, Marcel Herben.
1: Ja, ik zit te denken, vroeger op school, ik vond het toch wel eens leuk om een scherp geintje uit te halen met een leraar.
0: Ja.
1: En waren een Engelse leraar, die was ook Engels. Dus die sprak een beetje gebrekkig Nederlands.
0: Ja.
1: En die had het dan over... Ja, dat moet gauw gebeuren.
0: Yes.
1: Het moet gauw gebeuren.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ging dus even doorvragen van wat zegt u nou, wat zegt u nu? Want iedereen hoorde, het is een geil gebeuren. Dus ik denk wel dat mensen iets hebben van Marcel, die kan af en toe eens eventjes scherp...
0: Ja, ik hoorde het niet hoor, het woord geil. Ik hoorde gewoon gauw. Maar als voor alle luisteraars die dat wel horen, welkom bij de club en de podcast. Hoe vinden ze jou?
1: Bij de mkbadviesraad.nl. Nou,
0: hey, en had je vroeger ook een bijnaam?
1: Ik had vroeger de bijnaam tot mijn 18e, dat was Flappy.
0: Flappy?
1: Ja.
0: Nou, waar zou dat nou op slaan? Ja, hij heeft een koptelefoon op, dus het kan toch niet...
1: Ik had flaporen, ja? Vroeger, ja.
0: Oké, ik zie ze niet, hè?
1: Nee,
0: kun je me even afdoen, die koptelefoon? Maar nee, dames en heren, het valt allemaal reuze mee. Maar we zitten hier wel met Flappy. En toen je die leeftijd had van de jaren 16, 17, 18, wat was jouw droom? Wat wilde je worden? Was het inderdaad die profbasketballer?
1: Ja, ik was 7 dagen per week alleen met basketbal bezig. Ja.
0: Leuk hoor.
1: Ja.
0: We gaan over naar de plaat waar het om gaat. En die mag je ook weer zelf aankondigen. Want dat is belangrijk. De plaat.
2: Onderneem het maar. De plaat waar het om gaat.
0: Oké. Wil je hem zelf aankondigen? Party in the USA?
1: Ja, van Miley Cyrus. Als ik naar de tekst luister, ik word er altijd blij van. Waar het ook om gaat is dat af en toe word je wel eens overdonderd met alles wat er om je heen gebeurt. En alles, het mooie van social media. Iedereen kan zeg maar het succes maken. Maar blijf bij jezelf en blijf genieten van de dingen die je doet. En je passie volgen, dan komt het goed.

0: Nou. Als je van hoge stemmetjes houdt, is het wel een geweldige plaat. We zitten hier in het laatste gedeelte van de uitzending met Marcel Herben. Dames en heren, mijn naam is Rick Claus en ik heb de eer om deze uitzendingen te presenteren. Het heet Ondernemend Maar, dus we praten ook vaak met ondernemers of mensen die iets ondernemen. Hartstikke leuk. We gaan naar de laatste vragen. Marcel, als jij een ondernemerswet zou mogen afschaffen, welke zou dat dan zijn?
1: Ja, dan moet ik direct denken aan dat ondernemers 2 jaar lang hun medewerkers moeten doorbetalen als ze ziek worden.
0: Ja, dat is bizar.
1: Vergelijk in België, dan neemt binnen een aantal maanden neemt de overheid dat over.
0: Ja.
1: Waardoor je ook veel makkelijker mensen in dienst gaat nemen. Nu spreek ik veel ondernemers en zeg, joh Marcel, ja, ik huur nog wel even iemand in of ik wacht er wat even mee, want... Als ik zo meteen deze dure persoon neem en die wordt ziek, dat is direct een grote strop.
0: Ja, nou, je slaat de spijker op zijn kop. En daar heb ik ook in mijn leven veel mee te maken gehad. Ook met mensen die ziek waren en die zeiden, ja, ik kan wel beter worden. Maar dan moet je me even helpen, financieel.
1: Ja,
0: maar in ieder geval, dit is wel het gedeelte van waar de FNV binnenkort weer over wil staken. En compleet Nederland wil platleggen. Omdat zij vinden dat het wel zo moet.
1: Ja.
0: Maar dat is heel raar, want we leven in een democratisch land. En de meeste stemmen gelden. En als dat gebeurt, en het zien ze niet, dan gaan ze weer staken.
1: Nou, ik sprak laatst met een ondernemer die wilde heel graag groeien. Een miljoenenbedrijf. Hij kon verdubbelen. Het probleem was, ik ga deze mensen niet aannemen. Want ik heb angst dat het niet goed gaat.
0: Ja. Nou, daar moeten we wat aan gaan doen. Dus lekker. Politiek Nederland, pak dit op. We zijn, ik wil er wel uren doorkletsen, maar we zijn aan het einde van de uitzending. Wat voor auto rij je trouwens?
1: Een Audi Q2.
0: Oh, tellen we ook goed. Ja.
1: Niet zo zuinig.
0: Nee. Het is ook een totaal oninteressante vraag, maar we willen je leren kennen. Dames en heren, ik hoop dat u Marcel Herben nu leert kennen. Dus als u hem ziet in Beverwijk of in Hoofddorp of in een van de andere prachtige gemeentes van Haarlemmermeer, zeg hem goeiedag en volgende week... luister dan weer naar Ondernemend Maar. Mijn naam is Rick Claus en de technische vernuftige dienst was in handen van Gerben Kessen. Gerben, hartelijk dank. Graag tot een volgende keer allemaal. Tot ziens en dank u wel voor het luisteren. Goedemiddag!

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee woedt een duinbrand. Volgens de veiligheidsregio is nog niet duidelijk hoe groot die is, maar de brandweer is met veel mensen en materieel uitgerukt om te voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Een van de brandweermensen is gewond geraakt tijdens het blussen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft moeite om het vuur te blussen doordat er in de omgeving geen bluswater is. Ondernemers die schade lijden door de lage waterstanden hoeven niet te rekenen op compensatie van het kabinet. Minister Karreman spreekt van ondernemersrisico. Hij was op werkbezoek in Nijmegen en maakte een vaartocht op de Waal. Volgens Karremans is er geen sprake van een acute natuurramp en ook niet van een crisis. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Bij Kreta is een Nederlandse toerist verdronken. Ze wilde haar reisgenoten helpen die bij het zwemmen in problemen was gekomen. De reisgenoten wist zich in veiligheid te brengen, maar de vrouw van 42 niet. Ze overleed uiteindelijk in het ziekenhuis van Heraklion. De NPO, de organisatie van de publieke omroep, heeft een leidinggevende op non-actief gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag. De man, zendermanager van 3FM, had een dikpik geplaatst in de groepsapp van zijn collega's. De NPO heeft een extern onderzoeksbureau ingeschakeld. Dan het weer. In het hele land flink wat zon en af en toe wat wolken. Alleen in het noorden valt een enkel buitje. Het is 22 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en ook dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Het is donderdagavond en dit is Soul at Six. Met Martin van Golen.

0: Ben jij nieuwsgierig?
1: Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert?
0: Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers?
1: Pak dan nu je kans.
0: Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Journey Kaagman is overleden, meldt haar familie. Kaagman was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze grote hits scoorde in de jaren 70, zoals Memories en Weekend. Ook was ze jarenlang jurylid van de tv-talentenjacht Idols. Ze was 79 jaar. In de duinen bij Oudorp op Goeree-Overflakke woedt brand. Eén brandweerman is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio roept het publiek op om het gebied te verlaten. De UEFA blijft bij zijn aangekondigde boycott van FIFA-toernooien. Dat FIFA-voorzitter Infantino zijn omstreden investeringsplan heeft ingetrokken, vindt de UEFA niet genoeg. Dan het weer vanavond in het noorden kans op regen, op andere plaatsen droog. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag.
3: Meer radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Het is donderdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

0: buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS Journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994.

0: Kent. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
1: Hoe mijn almachtige God mijn lot likt in uw hand, ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
2: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
0: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de...
3: Alles deutet nicht auf amateurhaftes Vorgehen hin. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
0: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerba. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Lear Hawthorne en Time for Love. Nou, een beetje liefde hebben iedereen wel nodig, hè, toch? Welkom bij The Funk Factory. Let her go. Het is donderdagavond, zo'n avond op meer radio. Ja, en even, en Martin was er even niet, die is nog met vakantie. Die is er volgende week, is hij er weer. Want dan is hij weer helemaal terug, zoals je eigenlijk het gewend bent van hem. Ja, en dan net bij het NOS-nieuws. Het jammerlijke bericht dat, ja, dat ze eeuw verleden is, hè. De frontvrouw van Earth and Fire, zij is er niet meer onder. Jurrie Kaagman, overleden op 79-jarige leeftijd. Ja, het valt een beetje misschien buiten mijn boekje. En ik denk, ja, we moeten wel een beetje toch een eer met deze dame in te gelederen, toch? Ik zal u in ieder geval zeggen, ze is vorige week al, ja, begraven. En ja, het hoort er een beetje bij om dan de artiest in ere te eren, ja. Ik wens in ieder geval de familie Kaagman veel sterkte toe de komende tijd. Earth and Fire Weekend bij The Funk Factory.

Buku Groove. Aanteken daarvoor Jung Gang Silverfox en Midnight in Richmond. Beetje mijn ultimate roadtrip platen wel te noemen. Want ja, wat is dat gaaf zeg als ik die plaat hoort. Nou, een beetje zo'n lekker rood zonnetje. En je ziet de dampen van het asfalt omhoog komen. Ja, een Buku Groove, over daar even gesproken. Iets in mijn redactionele rechteroortje zei net van... ja, North Sea Jazz, daar stonden ze 2 jaar geleden op. Ik heb ze al een paar keer heb ik ze hier op Meer Radio al gedraaid. Maar die was mij even ontschoten. Nou, misschien jou niet. Nou, ik denk ik herhaal het even voor je in ieder geval. Goed, zometeen voor jou onderweg. Bobby Saint komt eraan. It's all good. Dat is het inderdaad met dit programma ook wel. Maar nu eerst XX Julia en Sam Wilder.

bolwerk. Een beetje lekker onderuit gezakt. En ik denk dan, ja, ik moet misschien een klein koelend drankje nemen. Ik moet zeggen, ik woon in zo'n appartement en dat is ja, nu al niet te hachelen vandaag. Het is 26 graden. En dan moet je een beetje misschien een klein rosé'tje draaien. Misschien dragen. Misschien drinken. Ja, misschien drinken. Ja. Ja, Bad NFM. Ja, dat is weer zo'n term ervoor. Ja, not for me. Ja.

0: De soul van Meer Radio met de Funk Factory.
1: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: NOS-journaal. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het werd opgericht in 1994. Journey Kaagman is overleden, heeft haar familie bekendgemaakt. Ze was zangeres van de band Earth and Fire, waarmee ze in de jaren 70 flinke hits scoorde. Met nummers als Storm and Thunder, Memories en Weekend. Later werd ze ook jurylid bij Idols. En daar stond ze bekend om haar snoeiharde kritiek, zoals bij deze auditie.
3: O mijn almachtige God, mijn lot ligt in uw hand. Ondanks het vallen en opstaan, koos ik voor uw kant.
4: Ik denk perfect voor de EO Jongerendag. Echt waar, maar niet voor het programma waar wij iemand voor zoeken. Maar ik denk dat je daar naadloos in past.
2: Journey Kaagman had de ziekte van Parkinson en ze was 79 jaar. De drone met explosieven die eergisteren werd onderschept op de luchthaven van Leipzig hing dichtbij een Oekraïns vliegtuig dat was volgeladen met munitie. Volgens een Duitse minister was die drone niet het werk van amateurs.
5: Dat alles deutet niet op amateurhaftes voorgehen hin. We reden hier van einer professionele hybride bedrohungslage met die we ons verder auseinandersetzen moeten.
2: De drone werd op tijd onderschept door een medewerker van de luchthaven. De zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleef in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. En dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond, met de Funk Factory, met Robert Hoijveld.

0: programma moet je inderdaad ook een beetje aanraden. Recommend Maseko hier zo bij de Funk Factory. Op de donderdagavond zoavond een nieuwe track die je overigens hoorde. Hij is uit 2026 nieuw. Ja, het was van 3 weken geleden kwam hij uit van het label EQ2 Records. Van Capital Records ook wel. En hij is bezig met allemaal nieuwe releases. Ook deze beste vindt. Navajo, Mystery Lady en Silver Tongue Devil en Garden Party. Nou, dat klinkt wel als mijn collega Maurice Verdam op de zaterdagavond. Wat zei je allemaal?
1: Heb je het over mij? Ik heb geen verstand van.
0: Nou, Mystery Lady, Garden Party.
1: Ja, leuk, lekker.
0: En Silver Tongue Devil. Nou, dat klinkt wel een beetje als de feesten van jou.
1: Ja, dat ben ik.
0: Een geintje natuurlijk, inderdaad. Hey, zometeen voor jou nog onderweg. Aaron Fraser komt eraan, Easy to Love. Ook nog Sam Little. We gaan even lekker een paar platen achter elkaar draaien. Maar dit is nu eerst Lantaya, Alberto en What's You Leave.

paar jaar geleden ook gedraaid hier zo bij de Funk Factory. Easy to Love, Aaron Fraser uit 2014 om bijna te zeggen. Dat is nog lang geleden natuurlijk. En ja, het is wel zo'n donderdagavond een beetje klam. Ik heb het hier met airco hier even wat aangezet hier, want het is warm. Heel warm. Even een beetje maar lekker rustige soulmuziek voor de donderdagavond, zo'avond, hier op Meer Radio bij de Funk Factory met zometeen de Soul Kitchen. Maar nu is Natasha Blaine.

0: Chaka, Loves, ja. Hear Me Today, nou, dat heb je zeker gedaan, inderdaad. En daarvoor nog Natasha Blaine met Don't Stop uit 2024. Ja, bij de, ja, het zoeken naar haar naam popt ze toch op dat ze mee heeft gedaan aan The Voice. Doe je toch wel iets goed, hè? Toch. Heel veel artiesten die toch wel in plaats van de popkant kiezen, kiezen toch misschien toch wel een beetje de song van. En vind je het helemaal leuk om terug te willen luisteren? Dat kan, doe het dan even op onze website meerradio.nl. En dan klik je even op uitzending gemist. En aan de andere kant van de lijn, ja.
1: Oh nee!
0: Ja, hij is er weer!
1: Ik ben er weer hoor. Hoe is het?
0: Van zijn zomerreces.
1: Ja,
0: hij is,
1: ja.
0: Hij is afgestoft en bijgekleurd, zie ik.
1: Ja, ja, en het voelt ook een beetje Remy-achtig, want ik ben alleen vanavond.
0: Remy alleen?
1: Ja, oh. Dennis is er niet en Arjan is er ook niet.
0: Ik doe alvast de gam voor je aan.
1: Twee uur.
0: Ik voel de gam alvast een beetje voor je aan.
1: Oh ja, dat geeft...
0: Dat geeft wel extra sfeer, toch?
1: Iets.
0: Ja, dat geeft je nog iets extra
1: sfeer. Iets legers.
0: Hé, hey, wat heb je zometeen?
1: Geen idee. Ik ben de playlist aan het downloaden, maar zo ben ik...
0: Nou, zal ik hem maar even doorheen loodsen voor je. Ik zie Jody Watley heb je onder andere voorbij. Alexander O'Neill, een dubbele. Daft Punk tot...
1: Weet je dat allemaal?
0: Red Grin. Ja, ik kijk een beetje vooruit in de toekomst. Ik heb een glazen bol, hè, hier
1: ik
0: zo.
1: Ik weet het natuurlijk wel. En ik ben een beetje Dennis aan het channelen. Want het eerste uur is natuurlijk zijn uur. En er zitten natuurlijk ook de dance classics in.
0: Ja.
1: Daar gaan we gewoon mee door. Dus
0: ja.
1: Dat wordt... ik ben benieuwd.
0: Nou.
1: We gaan het zien. Ik hoop dat ik het net zo goed doe als Dennis.
0: Laat dat hopen. Nou, heel veel plezier zometeen met de Soul Kitchen. Dan met alleen Jeroen dan vandaag. Maar ja, you have to love somebody, toch? Got to love somebody. En van Houtje uit de koeiensloot, in dit te noemen. Een soulkoeien.
1: Soulkoeien, ja.
0: Ja.
1: Als we maar weer uit de sloot. Dat doen we al
0: uit de sloot. Nou, ik heb deze uit de sloot gehaald van een Soul at Six, in dit geval.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
5: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
4: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist kreeg eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS op 50 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleven de eindsprint Cédrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
6: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
4: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Het is donderdagavond geweest, 8 uur. Het is niet geweest, het is donderdagavond, 8 uur geweest. En je bevindt je bij de Soul Kitchen. Echter, waar is iedereen? Hallo? Arjan? Dennis? Uh-oh. Het ziet eruit dat ik het alleen moet doen. Nou, probeer het maar dan.
1: Donderdagavond, Soulavond, Soul Kitchen. R&B, Disco, Funk, 80s, Vintage, Dance Classic.
2: You're listening to the Soul Kitchen.
1: Dennis en Jeroen.
3: Welcome to the Soul Kitchen.
0: Ja, Jeroen dus geen Dennis, maar niet getreurd. Ik heb hem even gechanneld en hopelijk heb ik de juiste muziek uitgezocht. Ik had zoiets, nou, dit is echt een Dennis-nummer. Right Set Fred, samen met Jocelyn Brown. En welkom 2 uur lang Soul Kitchen.

is wel even wennen geblazen, hoor. Eventjes, dat krijg je. Als je op een vakantie gaat, je komt terug, dan staat alles meteen anders. Right, Set, Fred en Jocelyn Brown, Don't Talk, Just Kiss. En dat was M&8 en Happy. En inmiddels waren we alweer bij de volgende plaat. En die komt van... Ja, roept u maar...

0: Nou, het is zomer en het was warm en het wordt warm. En volgende week krijgen we weer een hittegolf. Dus ja, er hoort een zomersmuziekje van de Pet Shop Boys bij hier bij de Soul Kitchen. Oftewel, That's the Way. Live is uit 1996. Ja, ze zijn er blij mee.
1: Soul Kitchen.
0: Oh, wat hebben we hier? Oh. Nee, helemaal niet. Hier zijn de Swing Out Sisters en Surrender. Het is een jaren 80 nummertje, 1987. En dan wordt het al bijna half negen en dan is het tijd voor de Dance Classics.

We gaan zo even naar het nieuws. Maar ik heb nog één nummertje. En die is van Jody Watley. Kan nog net. Dan gaan we zo naar de Dance Classics 8:30. Soul Kitchen tot 10:00. En eigenlijk alleen met mij. Want Dennis is er niet. En dat hoor je ook gelijk. Maar niet getreurd.

0: vrijdag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brand in de duinen bij Oud-Dorp breidt zich niet verder uit. De stoplijnen houden het vuur tegen, zegt de veiligheidsregio. De brandweer kan geen zeewater gebruiken voor de bestrijding, zegt verslaggever Simone Tukker.
2: Dat komt weer omdat dit ook een drinkwatergebied is. En het drinkwaterbedrijf heeft echt gezegd tegen de brandweer, daar hebben we hele slechte ervaringen mee. Als dat zoute water weer hier in de grond gemengd gaat, dan kan je weer jaren last hebben om dat weer uit het systeem te halen.
1: Net als bij de brand in Venray komt Defensie helpen blussen met twee Chinook-helikopters. Een Joodse kolonist moet voor de rechter komen voor de dood van een Palestijn op de westelijke Jordaanoever. Die werd vorig jaar doodgeschoten. De zaak trok de aandacht, want de Palestijn werkte mee aan een Oscar-winnende documentaire. De kolonist krijgt eerst huisarrest, maar justitie wil een proces. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, artiestennaam van Peter van den Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. In 2016 gaf hij een afscheidsconcert waarvan de opbrengsten naar MS-onderzoek gingen. Tony Scott was 54 jaar. En de zesde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Kimberly Lecour. Ze bleven in de eindsprint Cedrine Kerbaol en Puk Pietersen net voor. Commentator Gabriel Melging.
3: Dat is extra zuur voor Puk Pietersen, want die reed een hele goede sprint en werd uiteindelijk derde. Maar het leek heel lang een tweestrijd te zijn tussen Pietersen en Lecour. En ja, als Lecour niet was teruggekomen bij deze groep, was het misschien wel een ritzegen geweest voor Puk Pietersen.
1: Toch leidt Pietersen het puntenklassement. Marleen Reusser blijft in het geel. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden regen, het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Dance classics.

0: En welkom bij de Dennis Dance Classics.
1: Dennis Dance Classic.
2: Dance Classic.
0: En het was O'Brien en Love Light uit 1984. En de volgende, die staat alweer klaar. Je kent hem vast wel, Princess. En ik ben jouw nummer 1. Terwijl, I'm your number 1. Ja, zeker zeg. Je luistert naar de Soul Kitchen tot 10 uur. Ik vind het wel een applausje waard.
1: Soul Kitchen Dance Classic.

0: En zo kabbelen wij door Dance Classics heen met het nummer Clearer en You Did It Again. En dat was uit 1984. En daarmee is het tijd, jawel, voor weer een nummer uit de jaren 80. Oh no! Ja, dat is ook echt wel. En er hoort eigenlijk een alert bij, hè? Want dit is namelijk Alexander O'Neill. En hij heeft heel veel kritiek vanavond. Nou, kennen we. Criticize heet het.
1: Soul Kitchen Dance Classics.
2: Soul Kitchen.

0: Alexander O'Neill alert.
1: Ja, daar kom je nou mee. Nou is hij al klaar natuurlijk.
0: Alexander
1: O'Neill. En Criticize uit 1987. En ook die jingle moet ik ergens hebben. Een ethische jingle. Maar wacht.
2: Ethisch.
1: Ja, daar is die. Gelukkig.
3: Ethisch.
1: Oh. Phew.
4: Welcome to the Soul Kitchen.
1: Oké, nou. Hoi, het is wel leeg hier, hoor. Dat iedereen is weg. Iedereen is op vakantie en daarom klinkt het zo alleen. Gelukkig heb ik hele lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Van wie eigenlijk? Van Daft Punk. En Face to Face. We zijn een beetje uit de dance classics. Maar ja, dit is eigenlijk ook heel dansbaar. Je luistert naar de Soul Kitchen. Weet je nog dat Jamiroquai met een cd bezig was?
5: Get the band back together again, man!
1: Ja, nou, ik moet het nog zien gebeuren.

0: Lekkere vette beat van Daft Punk.
1: Ja, lekker man.
0: Ja, zeker lekker. En het is ook plotseling af. En daarom gaan wij snel verder met...
2: Soul Kitchen. See, the difference with me, when I do what I'm doing, but I'm doing it like I'm doing it for TV.
0: Nou, dat is duidelijk. Hier is Mace, samen met Blackstreet. En hij is er helemaal klaar voor. Get ready!

tijdje. Die nummers zijn veel te lang, Dennis. Dat moet je niet meer doen, want zo hebben we geen tijd. Dus dan kunnen we die nummers niet allemaal draaien. Want ik had nog een aantal andere nummers. En ik heb nog een heel klein stukje van Todd Rundgren. En die wilde ik toch eigenlijk niet onthouden, want die is best leuk. Welcome to the Soul Kitchen. Kijk, deze. Maar ja, we hebben nog maar een minuutje. Dan stopt hij ermee, want dan is het 9:00. Maar niet getreurd. Na 9:00. Smooth jazz, R&B en dance classics. In een 2 uur van de Soul Kitchen, dus blijf er gewoon bij. Helemaal in mijn eentje, zeg. Holle bomen.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. De lange organisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
3: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, om te zeggen, iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn, maar het was tegenovergesteld. Wat een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
2: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson, ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen, verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Kitchen. En dit is, zoals je misschien al een klein beetje door hebt, de speciale zomereditie. Want Dennis is nog op vakantie en Arjan is op vakantie. En dan moet ik alles alleen doen. Maar ik heb weer een fijne show voor je voorbereid. Waaronder deze uit de jaren 80. Van Brian Ferry en Let's Stick Together, de West Side 88 Mix 12 inch. Dat wil je nog meer. Het duurt allemaal speciaal voor jullie. Maar het gaat minutenlang door, anders kunnen we lang niet alles draaien, want er is nog veel meer lekkers.
1: Soul Kitchen. Soul Kitchen.
0: Oh, wat hebben we hier?
2: Uh-oh.
0: Daar is hij weer hoor. Huge Groove. Een hele fijne funky smooth jazz van zijn CD The Comfort Zone uit 2023. En ik denk dat hij over de kleine Huge aan het praten is. Junior. Of aan het toeteren eigenlijk.

0: zeker. Huge Groove. En Junior. Even rusten, even.
1: Oh, man. A little time for me.
0: Wow, wie zijn dit? Of wie is dit, moet ik eigenlijk zeggen? Ik zie het al. Het is Lisa Stansfield. En dat allemaal in deze zomerse uitzending van Soul Kitchen. En in 1991 maakte ze een heel lekker nummer van de cd Real Love. Het nummer Set Your Loving Free.

0: lekker, hè? Nummer was je volgens mij een beetje vergeten. Lisa Stanfield en Set Your Loving Free. Dit is trouwens iets wat Dennis wel eens zou draaien, denk ik. En nou zit hij bij mij in het uurtje.
1: Sorry hoor.
0: Ja, sorry hoor. Hij denkt wel eens. Wat Dennis trouwens ook wel eens draait, dat is Tony Scott. En die ken je wel, maar ja, ik hoor dus net dat hij overleden is. En Tony Scott, die ken je volgens mij wel van dit nummer. Ah ja, lekker. Toen we denken aan de discotheek van vroeger. Love, Let Love heette dat. En toen hoorden we ook nog dat Journey Kaagman is overleden. En ja, die is al een jaartje ouder. Die was al bijna 80, maar die is al vooral bekend van dit nummer. De Weeknd, hè? Ik weet niet of ze de laatste tijd nog wat deed. Ik denk het niet meer eigenlijk. En we hebben zometeen Angie Stoner, die is ook al overleden. Wat is dat toch met iedereen? Oh, en hier heb je er nog eentje, Tupac. Die is er ook al niet meer. Jeetje Mina, gelukkig hebben we een hoop muziek van ze. Ze kunnen nog een beetje blijven genieten. Dit is Scandalous. Soul Kitchen. This is the Soul

0: schandalig zeg, hé. Tupac, Scandalous. Ik heb het wel eens eerder verteld. Ik was een keertje ergens op vakantie en toen was het warm. Net zoals tegenwoordig in Nederland. En we stonden aan een zwembad en daar stonden een paar hele grote speakers. En toen kwam dit nummer op en toen dacht ik, ah, dat wil ik hebben. Nou, zo geschieden. Als je weet, het Soul Kitchen is...
1: altijd lekker.
0: Altijd lekker. Zo, en nou even wat relaxters. Van Angie Stone. En ook zij is niet meer onder ons. Het heet Love Junkie. Van haar cd Black Diamond uit 1999. Ik zou haast zeggen...
2: Gaat u er maar eens lekker voor zitten.

wacht even. We blijven nog even bij de R&B. Ik wilde eerst Big Fun draaien, maar ik denk, nee, ik pas er beter bij. '90s. Deze uit 2018 van Joe op zijn CD Double Back Evolution of R&B. En wij maken geen compromissen, maar hij wel. Compromise.

0: wat een lekker nummer eigenlijk, zeg. Hey. Die Joe toch. Oftewel Joe Thomas. En hij ziet er goed uit in zijn groene tuxedo. Ja, we gaan even nog wat aan het nieuws doen. En een klein beetje reclame. En dan komen we zo meteen weer terug met Kim Waters. En Sex You Up. Zo lekker. En Shalama komt langs. En natuurlijk nog wat jaren 80 spul. En ook... ook wat nummers waarvan je denkt... van nou, dat was vroeger in 1980 nog wat, was het niks. En nou vind ik hem heel leuk.
1: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een Chinook-helikopter van Defensie is bezig bij het bestrijden van de duinbrand in Ouddorp. Net als in Venray stort de Chinook grote hoeveelheden water over de brand uit. Dat water komt uit het Haringvliet. De duinbrand lijkt zich niet uit te breiden. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het pluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog uren gaat duren. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag neer van 5,7 miljard pond, omgerekend 6,7 miljard euro. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gelet op het aantal passagiers. Het bedrijf biedt goedkope vluchten aan en werd opgericht in 1994. De huisarts in Roon, die gisteren per direct werd geschorst, werd behandeld voor een alcoholverslaving. Ze kwam een aantal keren onder invloed in haar praktijk, blijkt uit stukken van de rechtbank. Eén keer ging een afspraak voor euthanasie bij een patiënt niet door, omdat de arts had gedronken. Inmiddels is er vervanging geregeld voor de huisarts uit Roon. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. De lange organisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Medisch jurylid Erik van Tijn noemt haar tegen RTL Boulevard een van de leukste vrouwen die hij heeft gekend.
3: En iedereen dacht wel, doordat ze het op een strakke manier deed, om te zeggen. Iedereen dacht een beetje, zij een soort ijskonijn. Maar het was tegenovergesteld. Het was een hele leuke, warme, ja, gewoon geweldig leuke vrouw.
2: Journey Kaagman had jarenlang Parkinson. Ze was 79 jaar. Het weer vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond, met de Soul Kitchen.
5: Ja, Soul Kitchen.
6: Funky smooth jazz in the Soul Kitchen.
5: Oh.

0: funky smooth jazz in the Soul Kitchen.
1: Nou, zeker zeg, hey. Welkom bij het laatste deel van de Soul Kitchen op deze donderdagavond. Soulavond bij meer radio. Kim Waters en Sex You Up uit 2025 van zijn cd Time to Groove. Nou, dat is het zeker. En dat doen we eigenlijk al de hele avond. En de volgende, die staat alweer klaar, want dat is... Oh, wacht, wie zijn dit?
2: Hallo, hallo.
1: Ach, gelukkig, ik ben niet helemaal alleen.
2: Zitten we weer, hoor.
1: Nee, oh, even de zusjes zijn er ook nog. Soul Kitchen. Kijk eens, disco, disco. Nou, dat is duidelijk. Hier is Shalamar. En ik had in het vorige uur... De groep Big Fun en Blame It on the Boogie, die ging niet door, maar dit heet ook Big Fun.

0: oftewel Disco van Shalamar. En het is natuurlijk, het nummer is natuurlijk niet Black Big, Big Fun, maar dat komt van de CD. Of eigenlijk de LP, moet ik zeggen. Even kijken hoor. Tijd voor de jaren 80, daar zijn ze weer. 80's, 80's. En het volgende nummer. Volgende nummer, wou ik zeggen. Dat komt uit de jaren 80 dus. En dat is van Don Johnson. En die ken je vast wel van Miami Vice. En die dacht, ik kan leuk in een tv-serie spelen. Ik kan vast ook wel leuke muziek maken. Nou, dat werd natuurlijk niet echt wat. Maar toen ik dit nummer hoorde laatst, dacht ik, nou... Ja, hij is lekker. Ik vind hem gewoon goed. Dus ik denk, ik draai hem. Het is een lekkere meezinger. Dat gaan we doen hier bij de Soul Kitchen. En ik zeg van tevoren alvast...
1: Sorry hoor.
0: Dat gaan we toch doen.

Nou, we gaan gewoon door. We blijven nog even in de 80's. Want dit is Janet Jackson uit 1986. Ook trouwens van Don Johnson, ook uit 86. En zij heeft alles onder controle.

0: And I love it.
1: I wanna be the one in control. Oftewel Janet Jackson. En ik heb die LP ooit gehad, maar die heb ik niet meer. En ik weet niet waar die gebleven is. Dat is jammer, want er staan hele lekkere nummers op. En tegenwoordig heb ik weer een platenspeler, dus ja, daar had hij mooi op gekund. Want dat kan niet meer. Janet Jackson, 1986. Is het alweer tijd? Ja, het is alweer tijd, zeg. Aha.
2: Funky Smooth Jazz in the Soul Kitchen.
1: Daar was die. Ik was hem even kwijt, zeg. Althea Rain Renee en In the Flow. Funky Smooth Jazz eventjes nog. Kan nog net voor 10 uur. Lekker man, lekker. Is toch lekker, ja?
3: Ja, lekker man.
1: Wat zegt hij toch? Het is gewoon...
0: Altijd lekker.
1: Altijd lekker, zeg hij. Hey.

Ja, dat wist je niet, hè? Die muziek bestaat ook gewoon funky, smooth jazz. In dit geval van Althea Renee met haar dwarsfluit. Jawel, ook dat kan swingen. Normaal hoor je dat alleen maar met klassieke muziek. Maar nee hoor, kan ook. Even kijken. Ik heb er nog twee. En deze. Is even een beetje een zomers. Want het is tenslotte de zomerse uitzending van Soul Kitchen. Van Giovanotti en Libera l'anima. Wat zeg je? Libera l'anima. Uit 1992.

0: sale.
1: Giovanotti en Libera l'anima. Wat betekent dat eigenlijk? Dat ben ik even vergeten op te zoeken. Het klinkt in ieder geval erg lekker, maar het is voorbij.
0: Libera, libera, l'anima.
2: A little time for me.
1: A little time for me. Zo, we gaan er vandoor. We gaan er plaats maken voor Maurice en zijn laatste twee uurtjes Nice and Soul. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En kijk wat we volgende week gaan doen. Tot dan. Hier is Freddie Jackson.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote duinbrand bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee breidt zich niet verder uit. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en zet speciale sproeiers in om de grond nat te houden. Ook is er een defensiehelikopter ingezet om het vuur te blussen. In Zuid-Holland zijn de laatste tijd al meerdere natuurbranden geweest, zegt de brandweer.
2: Afgelopen week ook nog in Goeree, dus het gebied hierachter. Ook wel een behoorlijk gebied met duinbranden. We hebben het in Hellevoetsluis gehad. Allemaal het, eigenlijk het natuurgebied wat grenst aan de Noordzee. Ja, het is kurkdroog. En met die harde wind, klein beetje vuur erbij voor wat voor oorzaak dan ook. En je hebt een natuurbrand te pakken.
1: Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. Vier mannen uit Breda en Oosterhout zijn opgepakt omdat ze ervan worden verdacht de burgemeester van Breda met de dood te hebben bedreigd. Ze zijn tussen de 16 en 34 jaar oud. Tijdens de wedstrijd NAC Feyenoord in maart in Breda hing er aan het pand in de stad een spandoek met een bedreiging erop. Burgemeester Depla heeft vervolgens aangifte gedaan. In mei ontdekte de politie op een telefoon een foto van de vier verdachten bij dat spandoek. Wat de aanleiding was voor de doodsbedreiging is onduidelijk. Mogelijk ging het om het schrappen van een supportersfeest in een café in Breda. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79 jaar. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. En medejurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols, zegt hij. Dan het weer. Vanavond en vannacht in het noorden regen. Verder opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws.
0: En Soul met Maurice Gerrits.

Ja, het werd in 1996 nog een keertje overgedaan door Ultimate Chaos. Het origineel komt uit 1987. En die hoorde je zojuist van het album The Big Throwdown. Hoorde jij Levert. En het hele fijne en prettige Casanova Disco Guy edit hier in The Ice and Soul. Tot aan middernacht. De allermooiste soul. Funk en R&B en slow disco liedjes. Ja, alles komt voorbij, hè. En ook deze heerlijke van de film Superfly uit 1975. De man heet Curtis Mayfield en de track heet So In Love.

plaat nog niet hebt, ren naar je platenzaak en koop hem gewoon. Hè. Bruno Mars van het album Dear Romantic hoorde jij Tja, Tja, Tja. Wat een track zeg. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Goed, ja, wat ook wel fijn is, uit de oude doos. De man is al een hele tijd niet meer onder ons, maar zijn muziek leeft voort. Je hoort Rick James.

gekscherend Berry de Wit. Maar wat een, ach man, wat een stem, wat een stem. Barry White, 1973, en I'm Gonna Love You Just a Little Bit More, baby. Je hoort het hier in Nice and Soul. En wil je nou je favoriete track aanvragen, schroom niet. En stuur een mailtje studio@meradio.nl.

94, Alaya. You're the back and forth hier op Meer Radio. Heel oud mocht ze niet worden. Ze kwam om tijdens een vliegtuigongeluk in augustus 2001. Goed, dit is Nice and Soul. Deze donderdagavond, Soulavond op Meer Radio. Ja, soms heb je dat, hè. Dan hoor je een plaat en die pakt je dan precies bij de strot. Ja, dan ga je een beetje zoeken op internet wat het dan eigenlijk is. Want het ligt meer aan mij dat ik Catskills dus niet ken. Het schijnt dan een duo te zijn. Bestaan uit Wies Peters, oftewel Deloise. En Emar Spy. Komt dus gewoon uit Nederland. Ja, en het wordt op internet zo onwijs mooi beschreven. Haar aanlokkelijke melodieën, verzachtende stem en verleidelijke beats banen zich langzaam een weg door je aderen. Als dik bloed, net onder je huid.

het is een beetje indie-stijl, hè, is dit. Maar je ziet steeds vaker dat de indie een beetje terugkruipt richting de soul. En daardoor wordt het, ja, gewoon erg lekker om dit programma...

concerten die je ooit hebt gezien in je leven, dan staat deze man daar zeker in. Ik heb hem ooit een keer live gezien op Concert at Sea. En wat een feest was dat. Echt super goed. Ik heb het over Lenny Kravitz, je hoort 1 Day Over. Till It's Over.

Till It's Over. Ja, ik was nog eigenlijk op zoek, want ik heb een klein beetje tijd over naar een klein liedje. En als je naar het intro luistert, dan denk je van, hey, maar dat ken ik. Ja, dat zat in No Diggity van Blackstreet. Het origineel komt hieruit dus. Bill Withers. Tot aan 11 uur hoor jij Grandma's Hands.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet uit te breiden. Het vuur brak vanmiddag uit. De brandweer kreeg assistentie van een Chinook-helikopter van Defensie. Die stortte grote hoeveelheden water over de brand uit. Het water kwam uit het Haringvliet. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten. Bij het begin van het bluswerk in Ouddorp raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Belangenorganisatie Buma Cultuur noemt haar een icoon. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. En zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed jarenlang aan Parkinson. De uitvaart was in besloten kring. Vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch met 6-0. Het weer vanavond en vannacht in het noorden wat regen. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer Radio.

van misschien wel het allerbeste album ooit gemaakt, hè? Songs in the Key of Life, Jordan, Isn't She Lovely? Stevie Wonder en het tweede uurtje Nice and Soul op deze donderdagavond, soulavond. En dan hoort deze plaats zo lekker thuis. Uit de oude doos, Wilson Pickett en In the Midnight Hour.

0: Van het album Songs in a Minor, hoorde Alicia Keys.
1: Nice and Soul, 2 van 2.
0: Wel, het is een cover. Ja, ja, origineel is van Prince. En die hoor je nu.

Ja, muziek van Sade. De Swedish Taboo. Hier op Meer Radio. Nice and Soul. Waar het tijd is geworden voor de Late Night 12 Inch. En die is van een plaat die zijn oorsprong heeft ergens begin jaren 80. Hij is van Olivia Newton-John. Niet zoveel succes als de andere platen die ze had. We haalden wel tot op 40 met deze Soul Kiss. Je hoort hem nu.

je hoorde No Time to Play hier in Nice en Soul. Ja, deze man werd beschoten na een gevecht waar hij was geweest van bokser Mike Tyson in Las Vegas. Na een uur even, na een week in het ziekenhuis gelegen te hebben, overleed hij op 25-jarige leeftijd. Ik heb het over Tupac. Je hoort I Ain't Mad At You.

beetje op tempo in Nice and Soul. You're the song I always wanted to sing. Wat een titel zeg. Je kon het natuurlijk al horen aan de drums en natuurlijk een beetje de geluidjes die erin zitten. Timmy Thomas hoorde je. Goed, Nice and Soul, donderdag en van Soulavond. Met nu, de Spinners.

Whitney Houston. Maar dit is het origineel uit 1977, geschreven voor een film over Muhammad Ali. Jorde George Benson en The Greatest Love of All. Goed, ik heb er nog één. Tot aan het nieuws van middernacht. En daarna een hele nacht gewoon lekkere muziek op meer radio. Tot die tijd, Gladys Knight en de Peps. And the best thing that ever happened to me. Ik wens je een fijne nacht.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zolang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven, bivakkeren op straat. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland lijkt zich niet uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. De verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Jenny Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Jenny Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld in de derde ronde. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente won thuis met 6-0 van Dutch uit Slowakije. De returns zijn volgende week en de winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer. Vannacht is in het noorden nog kans op wat regen. Meer naar het zuiden zijn er veel opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig Antonov had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels wel van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De duinbrand bij Ouddorp lijkt zich niet verder uit te breiden en is volgens de brandweer onder controle. De brandweer houdt het gebied met drones in de gaten en is nog bezig met nablussen. Bij het begin van het bluswerk raakte een brandweerman zwaar gewond door een aanrijding. En de verwachting is dat de brandbestrijding bij Ouddorp nog een paar uur gaat duren. Rapper en muzikant Tony Scott is overleden. Scott, de artiestennaam van Peter van der Bos, kende vooral in het begin van de jaren 90 succes met zijn mix van housemuziek en hip-hop, met nummers als Love Let Love en Gangsta Boogie. Zijn grootste hit was het nummer Get Into It, dat de vierde plaats behaalde in de top 40. Bij Scott werd in 2014 de zenuwziekte MS geconstateerd. Tony Scott was 54 jaar. En vanavond zijn in de Conference League twee kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena Shelbourne uit Ierland met 3-1. En FC Twente versloeg Dutch uit Slowakije met 6-0. De returns in de derde ronde zijn volgende week. Het weer. Vannacht in het noorden nog wat regen, maar meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen is het droog met geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: technisch kierkje, soms op het Alexander.
1: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Het is 2:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson.